0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden. Maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogelijkheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, meldt de Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. En het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

I just can't get enough of your love, baby. Just a touch.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: So. Blend. 7 uur. Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
1: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
0: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
2: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
0: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Short.

Deze vrijdag 7 augustus, leuk dat je erbij bent. Dit is inderdaad de Morning Show op NPO Blend. En wat werd ik lekker wakker vandaag met het nieuws dat mijn collega Veronica van Hoogdalem verloofd is. Had je het meegekregen? Doorgaans doe ik deze show met Jasmine Sendar of met Veronica van Hoogdalem. We zijn een team met z'n drieën. En Veronica is even met zwangerschapsverlof. Die staat echt op poppen, want ze is 40 weken zwanger. Ze is ook nog eens jarig deze week, 37 geworden, 2 dagen geleden. En tijdens haar verjaardagsetentje heeft haar man Keanu, die heeft haar ten huwelijk gevraagd. En dat is nu overal nieuws. Dus leuk om dat ook even met je te mogen delen. Love is in the air. Buiten is nog wel een beetje grijs, maar het gaat beter worden vandaag. En het wordt een warm weekend, hè. Er staat echt een warm weekend voor de deur. Met name zondag gaat het echt zonnig worden. In deze morningshow heb ik lekkere muziek voor je klaarstaan. Zometeen de R&B classic. Ook Bruno Mars komt eraan met All My Soul. En Queen Latifah die won een Grammy met deze plaat, met die mooie saxofoon. Dit is UNITY, oftewel Unity.

0: Precies een maand geleden deed hij hem nog live in de Arena in Amsterdam. Bruno Mars hoorde je met All My Soul.
1: R&B Classic.
0: Het is tijd voor de R&B Classic van vandaag. En die komt van een man die morgen optreedt in de Paradiso in Amsterdam. De Amerikaan Anthony Hamilton is daar morgen op het podium te vinden in de grote zaal. Die heeft nogal wat hitjes afgeleverd, maar eentje die gaat over een dame van wie we nog steeds niet weten wie het nou echt is. Charlene. Mooie plaat, mooie doorbraakplaat van Anthony Hamilton, waarvoor hij ook genomineerd is voor een Grammy. Hij was genomineerd voor Best Male R&B Vocal Performance, maar verloor uiteindelijk van Prince. Prince won die destijds in 2005 met Call My Name. Niettemin een heerlijke plaat en er is nieuws over Charlene, want hij is 2 keer platina gegaan onlangs. Terwijl die in 2004 uitkwam, is pas geleden bekendgemaakt dat het nummer inmiddels 2 miljoen keer is verkocht en gestreamd in de Verenigde Staten. Dus daar heeft hij 2 platinum plaques voor gekregen. Deze Anthony Hamilton, die dus hoort met Charlene.

Chris. Daarna is het nog drie keer. Wel de allergrootste hit van deze twee. Oh, een ode aan Atlanta. Daarom zeggen ze ook old school with the big rims. Old schools, dat zijn dan die klassieke auto's. En die big rims, dat zijn natuurlijk de grote velgen erop. Het NPO Blend weer. Jou staat het ervoor. Vandaag is het grotendeels bewolkt. En er

0: Zondag kan het zomaar 32 graden worden. 32 graden! Toch wel goede vooruitzichten dan. Ik moet het even met je hebben over gisteravond. Ik stond gisteren bij Summer Breeze. De party in de Westergas. Wat heet het tegenwoordig? De Westwilde heet het tegenover de Westergasfabriek bij het Westerpark in Amsterdam. Waarom wil ik je dat vertellen? Omdat ik stond daar met DJ All-Star Fresh. Die is zometeen onze gast vandaag in de morning show. En DJ All-Star Fresh ken je misschien van King Lee. Heeft mooie samenwerkingen gedaan. Heeft bij de DJ Championship in New York gebattled. Maar wat ook mooi is aan deze man en bijzonder is aan deze man is dat hij muzikale familie heeft. En hij is dus de neef van wijlen Tony Scott. Tony Scott is een rapper die eigenlijk een beetje de grondlegger was wat betreft Engelstalige hiphop, kan ik wel zeggen. Ging ook wat meer naar de house toe, maar nummers als The Chief, Love Let Love, From The Soul, allemaal grote hits geweest in eind jaren 80, begin jaren 90. En Tony Scott die is dus gisterenmiddag overleden. En dat is ook weer een apart verhaal, omdat eerder had zijn familie al naar buiten gebracht van ja, we gaan de behandeling stoppen. Hij had MS en ook epileptische aanvallen daarbij en is echt in het ziekenhuis beland. En het was dus een beetje de laatste fase. Dus de familie had dat eergisteren naar buiten gebracht van we behandelen niet meer en dit wordt de laatste fase voor Tony Scott. En toen kwamen er meteen allemaal berichten naar buiten. Mensen hadden dat niet goed gelezen. En toen stond zelfs op gerenommeerde nieuwswebsites, stond het nieuws dat Tony Scott al was overleden, terwijl het nog helemaal niet het geval was. Nu is het dus wel gebeurd, een dag later. En nu zie je dat nieuwswebsites het echt niet hebben opgepakt. Weet je wel, dat eigenlijk hoort het overal te staan. Dit is een hip-hop legend. Een van de eerste Engelstalige rappers van Nederland die het succesvol heeft gedaan. En nu zien we dat nieuws niet overal. Dus ik wilde bij deze zeggen, rest in peace Tony Scott. En we gaan er dus zometeen over kletsen met zijn neef, die hier vanwege andere redenen is eigenlijk. Wilde het hebben over de hip-hop 153. Hip-hop bestaat 53 jaar komende dinsdag en daarom hebben we de hip-hop 153. Dus in de aanloop daarnaartoe hebben we DJ All-Star Fresh uitgenodigd. Maar die is dus ook de neef van Tony Scott. Dus we gaan het zo ook hebben over de legend Tony Scott, die helaas niet meer is. Nou zou ik nu graag een Tony Scott nummer voor je draaien, maar ik bewaar die nog even tot 8 uur. Dus tussen 8 en 9 is zijn neef hier en gaan we over hem kletsen en gaan we dus ook meer muziek van hem draaien. Voor nu even Marcus Houston met The Girl, maar ik wil nog één keer zeggen, rest in peace Tony Scott.
1: Yeah. Can I talk to you for a minute?

0: Cassidy en Mashanda met Get No Better.
1: Wake up call.
0: Ja, er zijn zoveel leuke dingen te doen. Ik vertelde al over het concert van Anthony Hamilton dat morgenavond is in de Paradiso in Amsterdam. Maar sinds gisteren is ook gaande het festival Antilliaanse Feesten, waar een hoop mensen ook vandaag optreden. Kassaf bijvoorbeeld, Grupo Galé, Orishas en ook Kike. Goedemorgen, Kike.
2: Goedemorgen, buenos dias.
0: Buenos dias. Is de tweede keer dat je daar staat, toch?
2: Tweede keer, ja, man.
0: Ja, hoe was het?
2: Een tijdje geleden, een paar jaar terug.
0: Oh, was een paar jaar terug. Ja, vertel.
2: Ja, Antilliaanse Feesten, heel leuk. De eerste keer wist ik helemaal nog niks van. Ik dacht hoogstraten.
0: Waar normaal aardbeitjes worden verbouwd in België.
2: Ja, precies. En ik kom daar en het is gewoon een heel groot Latin festival. En er zijn allemaal música caribeña. En ik zag mensen salsa dansen. En ik was helemaal thuis.
0: Ja, Daddy Yankee heeft daar een keer opgetreden. Pitbull heeft daar een keer opgetreden. Michelle Montano, echt de grootheden van de wereld, zo'n beetje. Ja,
2: ja, ongelooflijk.
0: En nu dus Kieke weer.
2: Ja.
0: Ga je groot uitpakken dit keer?
2: Ik ga groot uitpakken. We zijn met 9 man op stage. 10 man zelfs. Dus met... Ik was helemaal thuis.
0: Ja, Daddy Yankee heeft daar een keer opgetreden. Pitbull heeft daar een keer opgetreden. Michelle Montano, echt de grootheden van de wereld, zo'n beetje. Ja,
2: ja, ongelooflijk.
0: En nu dus Kieke weer.
2: Ja.
0: Ga je groot uitpakken dit keer?
2: Ik ga groot uitpakken. We zijn met 9 man op stage. 10 man zelfs. Dus met alle

0: dat betekent dat je het nog leuk vindt en nog belangrijk vindt.
1: Dat je best nog blijft doen.
0: Ja, precies.
1: Ja, en dus ook andere grootheden op datzelfde podium. Ga je nog met andere mensen kletsen? Heb je nog plannen?
0: Nou, met andere mensen kletsen? Ik kijk heel erg uit naar Orishas.
1: Ja, de Cubanen.
0: Ja, ik ben er wel een beetje mee opgegroeid natuurlijk. Dus ik vind het wel echt leuk.
1: Ja, het wordt sowieso een mooi festival. Pak je dan die andere dagen ook mee of rij je gewoon heen en weer?
0: Ik rijd heen en weer hoor. Het liefst zou ik blijven, maar ik heb nog andere plannen. Dus het liefst zou ik blijven.
1: Want het schijnt maar zo te zijn dat de camping van Antilliaanse Feesten net zo gezellig is als het festival zelf.
0: Dat had ik ook meegekregen vorige keer. Ik kwam eraan en ik zag allemaal barbecue-wolken en gezelligheid. En volgens mij chillen mensen op de camping. Volgens mij was ik daar al best wel vroeg voor de vorige keer dat ik daar moest optreden. En toen was het terrein was nog helemaal leeg. Dus ik dacht, mensen bleven gewoon lekker lang op de camping zitten, chillen en barbecuen.
1: Totdat de eerste optredens zouden beginnen natuurlijk. Ja.
0: Ja. Volgens mij tijdens de eerste optredens nog.
1: Nog even over jou, want er is een nieuwe single, Volver.
0: Yes. Volver is uit, Merenguito.
1: Ja, en hoe gaat het allemaal? Hoe is het met je carrière? Waar ben je mee bezig?
0: Ja, gaat goed. Ik ben wat meer aan het uitbrengen dit jaar. Want ik heb vorig jaar weinig uitgebracht. Dus ik heb veel gemaakt. En nog steeds veel aan het flirten met genres. Zoals Latin genres. Dus nu merenguito. Ik wilde een beetje meer richting die Juan Luis Guerra vibe gaan.
1: Oh ja.
0: En dat is best wel goed gelukt, denk ik.
1: Nice.
0: En voor de rest, nog veel aan het optreden. Festivalseizoen is natuurlijk bezig. Wildeburg gedaan, dan de Rabbit Hole gedaan. En nu dus de Antilliaanse Feesten. Dus
1: ja, komt er nog meer aan voordat de zomer voorbij is? Qua optredens op festivals?
0: Oh, qua optredens is Antilliaanse Feesten een van de laatste. In september heb ik nog, Zomer in het Zuiden. Mm-hmm. Heb ik nog, dus dat wordt leuk.
1: Nice.
0: Maar en qua releases heb ik nog wat in de keuken liggen. Dus dat komt er ook wel
1: dat
0: aan.
1: Dat komt eraan. Ja, voor de mensen die het niet weten, ze noemen je ook de Colombolandes. Vanwege je Colombiaanse en Nederlandse roots. Yes. En wij kennen elkaar al een tijdje. Maar ik dacht, laten we dan ook gewoon de nieuwe single draaien, toch? Dan stellen we die meteen voor aan iedereen.
0: Ja, nice.
1: Wil jij
0: hem
1: aankondigen?
0: Ik kondig hem wel aan. Zo, het is wel vroeg nog, hoor. Ik moet nog even que madrugada. Pero bueno. Ik ben Kike, El Colombo Holandés, en dit is mijn nieuwe single, Volver, que lo disfruten.
1: Heel veel succes op Antilliaanse Feesten.
0: Dankjewel, man.

Alex en Jordan, got to love you op NPO Blend. En daarom is het alweer bijna 8 uur geworden, 5 voor 8 momenteel. Na de headlines van 8 uur is DJ All-Star Fresh hier te gast. Dus dat zometeen. Eerst hoor je Robin Thicke met When I Get You Alone.

0: uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
2: Weet je dat er geen misbruik is gemaakt van gezag? Ja, dat moeten weten. Weet je dat er een agent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
1: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
3: Een verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
1: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de aller

0: Extins met Call of Come op NPO Blend. En daarvoor je Aaliyah met Try Again. Het is 7:11 op je vrijdagochtend. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Dit is de Morning Show hier. Mijn naam is Cuba en tegenover me DJ Allstar Fresh.
1: Yes, yes, good
0: welkom
1: morning.
0: Welkom bij Blend. Is de eerste keer dat je hier bent, toch?
1: Is de eerste keer dat ik hier ben, ja. Ja, inderdaad.
0: We beginnen met niet het mooiste nieuws. We gaan straks over hiphop met je praten. Ja. Je bent betrokken geweest bij King B, onder andere. Ja. Je hebt in New York meegedaan aan de championships als DJ. Gisteravond stonden jij en ik nog bij Summer Breeze te draaien. Yes. Party in Amsterdam bij de West Gasfabriek. Of West Wilde heet het, geloof ik.
1: Yes, tegenwoordig.
0: Maar je bent ook de neef van Tony Scott.
1: Yes.
0: En gistermiddag kregen we het droevige nieuws binnen dat Tony Scott helaas toch is overleden. Het zat er aan te komen.
1: Ja, ja, dat klopt, ja. Ja, maandag was er al een bericht uitgegaan eigenlijk dat hij overleden was. Maar het was meer een berichtgeving dat ze met de behandeling gestopt waren. En helaas, gisteren om 3:05 is hij overleden.
0: Legendarische rapper, onder andere bekend van The Chief. Die gaan we zo meteen ook draaien.
1: Absoluut.
0: Maar dus ook gewoon jouw neef.
1: Ja, neefje. Ja, het grappige was is dat ik was al een tijdje bezig als DJ en ook als producer. En ik kwam vaak bij een platenzaak. Waar hij dus zijn eerste nummer heeft uitgebracht. Dus ik zag de single en ik keek zo wie het geschreven had. En zag ik P. van der Bos. Toen dacht ik, hè, van der Bos. Mijn vader heet van der Bos. Dus zo kwam ik erachter eigenlijk dat het mijn neefje was. Ik ging bellen. Ik denk, hey, ken je die en die? Ja, het is familie van je. Dus,
0: Wauw. En toen zijn jullie elkaar gaan opzoeken?
1: Of? Ja.
0: Oh, ja.
1: Dus de eerste track die hij uitbracht, dat was volgens mij in 1988.
0: Ja.
1: Pick Up The Pieces. Heb ik dan daarna een remix daarvan gemaakt.
0: Keihard.
1: Ja, ja.
0: Ja, want je heet gewoon Elmzoon, maar dat is omdat je de achternaam van je moeder hebt genomen.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, mijn vader heet ook Van der Bos.
0: Ja.
1: Dus zodoende. En we komen qua oorsprong uit hetzelfde dorp, Biggie Poika, Akarani. Dus,
0: oh, je bent ook in Suriname geboren?
1: Ja,
0: want hij was daar ook trots op altijd.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik zag hem ook, hij heeft bij Kwaku natuurlijk een afscheidsconcert gedaan en in de Paradiso.
1: Ja, ja.
0: Hij had altijd een soort van de traditionele kleding met zich mee. Hij verwerkt het in zijn teksten.
1: Ja, absoluut cultuurdrager, kan je wel zeggen.
0: Hebben jullie veel samen gedaan qua muziek?
1: Naar buiten toe eigenlijk niet, maar wel gewoon samen vaak opgetreden. En ik heb ook wel wat nummers samen met hem, maar die zijn niet uitgekomen.
0: Oh, wauw. Ja. Kan nog misschien dan?
1: Het zou kunnen, ja. Ja, klopt. Maar het was de laatste periode ook moeilijk om te communiceren met hem, omdat hij verloor al zijn zintuigen. Eigenlijk een beetje dus zijn gehoor en zijn zicht viel weg. Ja, en dan werd het moeilijker om eigenlijk goed met hem te communiceren. En het rappen ging natuurlijk ook moeilijker als je niet zo goed kan horen. Maar hij bleef toch altijd wel vrolijk tot de laatste noot, om het maar zo te zeggen.
0: Ik zag in mei nog een filmpje, want ik heb hem op Facebook. En dat hij nog een filmpje postte dat hij in een park zat te rappen.
1: Ja, muziek was toch echt zijn passie. En dat leefde door tot op het laatste moment eigenlijk.
0: Wat voor iemand was het?
1: Iemand die het eigenlijk wel overkomen was. Ik moet zeggen, Tony Scott is een van de legendes sowieso in de scene waarin wij nu zitten.
0: Ja.
1: Dus voorloper van de urban en natuurlijk de rap en hip-hop. Wat hem zo bijzonder maakte was het feit dat het tijdstip dat zijn nummers uitkwamen, de Nederlandse producties nog niet zo internationaal klonken. En hij was toch eigenlijk een van de eerste rappers die echt ook internationaal, dus geen boerenkolen of hoe noem je dat?
0: Zo'n Hollandse accent.
1: Ja. Dus hele mooie klankkleuren qua stem ook. Ook als producer zijnde, als hij in de studio stapte, hoefde je bijna niet aan zijn stem te werken, want
0: was gewoon goed.
1: Dynamiek en helderheid en alles, dat zat er al eigenlijk al in. En een begaafde rapper, weet je. Het was ook een dichter, een poëet.
0: Ja.
1: Dus.
0: En ook teksten, hij wilde een soort van je goede dingen meegeven. Het waren hele positieve, opbeurende teksten. En met een message.
1: Absolutely, absolutely. Dus wat dat betreft een hele positieve bijdrage. voor deze scene. En daar ben ik ook heel erg trots op, hoor.
0: Dat kan me voorstellen. Ja, hoe kwam dat nieuws dan bij je binnen?
1: Ja, als een schok. Tien jaar geleden hadden we al een afscheids... Tenminste, een concert gedaan toen we erachter
0: kwamen. Daar zag ik je als DJ ook, ja. Dat was Paradiso.
1: Ja, Paradiso. Ja. Weet je, toen geconstateerd was dat hij MS had.
0: Ja. Kwaku was je ook bij, toch?
1: Kwaku was de... Dat was de dag die ik zelf georganiseerd had. En daar had ik hem ook in de line-up gezet.
0: Ja. Maar dat is dus al 10 jaar geleden dat hij eigenlijk afscheid nam van het podium.
1: Nou ja, toen werd geconstateerd dat hij MS had. En voor de rest was het eigenlijk een beetje afwachten hoe, weet je, hoe de ziekte...
0: Hoe dat zich zou ontwikkelen.
1: Ja, precies. En ik vind het nog knap dat hij sowieso altijd eigenlijk in een goed humeur is gebleven. Weet je, ook voor zijn omgeving. Want je wereld wordt heel klein als je weinig kan zien en horen. Dus alle respect voor deze man. Helaas veel te jong overleden.
0: 54 is hij geworden uiteindelijk, Tony Scott.
1: Yes.
0: En je bent deze week nog bij hem langs geweest in het ziekenhuis?
1: Ja, deze week samen met de andere neef van mij, Robin Hood. En dinsdag ook samen met Extins, die kwam ook langs, want ja, die heb ook veel meegemaakt. Zijn vroegere danser, Vince Charmin van Extraordinary. Toen Tony Scott optrad, had je Kenny en Vincent, dat waren zijn dansers. En later, toen ik met King B bezig was, waren zijn dansers ook bij mij.
0: Oh, wow.
1: Dus het is toch wel een bepaalde kring en familie die wel bij elkaar kwam. Omdat we een hele goede herinnering hebben aan hem.
0: Ja. Ja. Hoe heb je afscheid genomen? Wat zeg je? Wat doe je dan?
1: Ja, het is moeilijk om iemand te zien aftakelen. Zeker op een jonge leeftijd. Dus we probeerden in ieder geval met hem te praten zo hard mogelijk. Omdat ze gewoon natuurlijk weg was. Hij was half in coma. En wetende dat hij van muziek houdt... had bijvoorbeeld Extins nog even één verse gerapt.
0: Oh, echt?
1: Ja. En,
0: in het Nederlands of Engels?
1: In Nederlands, want 20 jaar, dat was een van zijn favoriete... tracks.
0: Wow.
1: Ja, weet je, dat je kan alleen maar je liefde tonen. Weet je, wat iemand voor je betekend heeft. En ik vond dat wel een apart moment ook sowieso.
0: Tuurlijk, heb je zijn hand vastgehouden?
1: Ja.
0: Toch, dat hij voelt in ieder geval? Want de zintuigen, die werken dan nog wel.
1: Ja, je zag nog een kleine reactie. Dat, weet je, hij kon zijn ogen nog zeg maar net open doen en... Dan weet je dat hij je hoort. Dus, en dat heeft hij wel meegekregen. Dus daar ben ik wel blij om. Dat hij zich van bewust is dat er wel mensen om hem heen waren.
0: Ja. Ja, gecondoleerd. We hebben gisteren al geknuffeld. Want, het is je neefje.
1: Yeah.
0: Dus het gaat nog veel dieper voor jou dan voor ons hip-hop liefhebbers.
1: Ja,
0: voor mij is het gewoon van, oh, wat een fantastische... doorbraak, het soort van beginstuk, toch? Een van de stenen van waar al het Nederlandstalige en Engelstalige hiphop uit Nederland op is gebouwd.
1: Ja, zeker. En nadat ik met mijn producties ook doorbrak, had ik ook zoiets van, kijk nou eens twee kleinkinderen uit Biggie Poika, Suriname, een of kleine inheems dorpje.
0: Ja.
1: Dat we op een internationaal niveau... muziek maken.
0: Opereren.
1: Ja, weet je wel. Dus ik vond dat al iets uitzonderlijks.
0: Fantastisch. Nou, we gaan zo ook iets van King B draaien natuurlijk. We gaan meer in op jouw carrière.
1: Yes.
0: Maar nog even, we gaan The Chief draaien. En jij zei van aan het begin, daar hoor je een soort van medicijnenman.
1: Ja. The song of the spider. Hij hield zich natuurlijk veel bezig met cultuur. En bij ons heb je de genezers, de medicijnenmannen, die dan met hun ritueel beginnen, met hun maraca geluid maken en eigenlijk contact maken met hierboven om op aarde werken te kunnen verrichten. En dat heeft hij verwerkt als intro bij de Chief. En volgens mij is de productie van Fabian Lensen ook nog.
0: Wow.
1: Eventjes qua productie ook. Want de producties vroeger vond ik wel heel dik al.
0: Ja. Dus, mag want dit ook was wel 88 of zo, toch?
1: Ja, zoiets. Ja, rond 89 denk ik. Zoiets.
0: Wow.
1: Ja.
0: Tony Scott, rest in peace. En dit is dus van hem, The Chief.
1: Yes, respect.
0: Kijken of hij ook gewoon wil instarten. Ja, daar komt hij.

0: Jennifer Lopez en Ja Rule natuurlijk. Daarom is het alweer bijna 8:30 geworden. Onze gast van vandaag is DJ All-Star Fresh, oftewel Juan Elmzoon. We hebben het een beetje over de hip-hop van vroeger en hoe het allemaal begon voor deze man. Je kent hem misschien ook wel van King B. Hoe is dat eigenlijk begonnen? De groep King B van Back by Dope Demand, onder andere bekend?
1: Ja, eigenlijk een beetje uit een soort van noodzaak. Want daarvoor had ik een avontuur in Amerika. En toen ik terugkwam had ik zoveel inspiratie om in ieder geval muziek te maken. En het was eigenlijk kijken waar ik een aansluiting kon vinden. En het moment was daar dat de muziek veranderde en dat, dat de hiphouse ook zijn intrede deed. En daarmee werd het makkelijker om bij platenmaatschappijen langs te gaan. Want ze waren in principe niet echt geïnteresseerd in hiphop. Dus,
0: dus hip house, dat was wel interessant voor ze. Ja. Combinatie van hip-hop en house.
1: Ja, precies. En daaruit, als B-kant op vinyl had je vroeger A en B-kant natuurlijk. Onder andere Back by Dope Demand en Must Be The Music was de opvolger eigenlijk van Back by Dope Demand.
0: Ja. Grote hits, die nog steeds gedraaid worden natuurlijk ook.
1: Classic.
0: En was met MC Prime, toch?
1: Ja.
0: Jullie waren een duo. Absoluut.
1: Nee, ik ben eigenlijk alleen begonnen. En toen dacht ik van ik maak er een project van met verschillende artiesten. Waaronder sowieso MC Prime, BC Boy heb ik er ook bij betrokken. Omdat ik al heel lang met hem werkte ook. We maakten vroeger remixes en edits en dat soort gekkigheid. En maar ook onder andere bijvoorbeeld Ultramagnetic MC's. Die staan ook op King B album.
0: Oh, hard.
1: En andere MC Ragu.
0: Cool Keith,
1: ZG. Wie stond er nog meer op album? René Philips.
0: Ja, dankzij hem heb ik een radiocarrière.
1: Dus,
0: A.k.a. Hij, Mr. Philips, a.k.a. D-Rock van Two Brothers on the Fourth Floor. Met hem ben ik begonnen.
1: Ja, dus die staat ook op het album. Dus het waren verschillende artiesten die eraan meewerkten. Maar ja, de grote hit is sowieso met MC Prime.
0: Ja, die natuurlijk ook nog steeds, soms staat er tussen haakjes King B achter zijn naam daardoor.
1: Ja,
0: en laten we even gaan naar jouw carrière als DJ ook. Want je hebt twee battles heb je in de finales gestaan. De een is de World Supremacy Battle of DJs in New York.
1: Yes.
0: En de andere was de DMC World Championship in Londen was dat.
1: Yes.
0: Ja. Wat een ervaring. We hebben het nu over eind jaren 80.
1: Ja, kan je wel zeggen. Ja, 1988.
0: Als hip-hop DJ uit Nederland in de finale.
1: Ja, voor mij was het meer als DJ. Waardoor ik had wel de technische skills sowieso. Weet je, met turntablissen, scratchen en dat soort werk. Ik heb het begin van de hip-hop meegemaakt. Dus als DJ zijnde was dat een extra ding erbij. Ik ben ook meer als club DJ begonnen. En ook als radio DJ al sinds de jaren 80. Dus op een gegeven moment de DJ wedstrijden was een nieuw hoofdstuk, een nieuwe uitdaging voor mij nadat ik op de radio zat en grote clubs deed.
0: Ja, want jij hebt echt die tijd meegemaakt dat je in de club stond en dat je hip-hop draaide en dat dan de club-eigenaar zei, nee, deze muziek wil ik niet.
1: Ja, dat kan je wel zeggen, ja.
0: Ja,
1: en moest je uitvogelen, het publiek dat van rap en hip-hop houdt, die gaat niet om, als het tent om 11 uur open gaat, gaat niet om 11 uur voor de deur staan.
0: Die is er nog niet.
1: Nee, dus je weet het zelf wel, dan wordt het later op de avond en hoe later de avond, hoe donkerder de muziek eigenlijk werd.
0: Oh ja.
1: Om een voorbeeld te geven, Kool Moe Dee, Go See The Doctor. Dat is een classic uit de old school. Sowieso is Kool Moe Dee een van de grondleggers van de rap en hip-hop scene. En de cadans destijds was dat de BPM's tussen de 100 en 120 BPM was. En Go See The Doctor was super langzaam.
0: Oh ja.
1: Dus het was ook een uitdaging om
0: zo langzaam een plaats. Of versnelde je die dan?
1: Op de dansvloer te krijgen.
0: Gooi je er gewoon even stil?
1: Nou ja, je gooide hem gewoon stil. Maar het was gewoon verbazingwekkend. Want het was wel een heel verhaal eigenlijk ook. Dat iedereen het ook mee ging rappen.
0: Oh ja.
1: Ja, dus dat was wel een heel apart ding. En een jaar later is hij volgens mij in de top 40 gekomen, officieel.
0: Wauw. Ja, want dat was ook nog een ding, hè, van die lijsten. We wisten niet van, klopt dit nou met de verkoopcijfers?
1: Nee.
0: Toch in die tijd, er werd ook gesjoemeld, dat weten we nu ook.
1: Ja, ja, ja. Nou, maar ook veel van dat soort dingen werden als niche gezien in Hilversum.
0: Ja.
1: Dus wat op de straat leefde, dat was misschien helemaal niet in de hitlijsten terug te horen. Maar ja, daar weet je zelf ook wel alles van.
0: Ja, zeker, zeker. We gaan dus naar een track van jouw King B-tijd.
1: Yeah.
0: Bestaat King B eigenlijk nog?
1: Ja, we doen nog steeds optredens. Dus,
0: als King B ook?
1: Ja, ja, ja. En binnenkort ook een release op een via een Spaanse label.
0: Een nieuwe track?
1: Een nieuwe track van een oude productie van mij die geremixed is. En daar doen dan wij de raps op. Dus Prime en ik... En dat zal binnenkort uitkomen.
0: In het Engels?
1: Ja, ja, in het Engels. Maar breakbeats. Dus ja, wel hip-hop, maar gewoon meer breakbeat, die stijl.
0: Hebben we die al liggen? Kunnen we die al laten horen?
1: Nee, nog niet. Hij zit in de eindmix. Maar,
0: hoe heet die dan? Hou hem in de gaten.
1: Ja, de officiële titel was Do It Alone. En ja, dat komt binnenkort via Spaans label uit. Dus, als hij er is, dan zal ik je zeker een kopie sturen.
0: King B, Do It Alone en dan de remix.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: okay.
1: Ja, het is voor het featuring King B.
0: Dus. Oké. Okay. Ja, we houden die in de gaten.
1: Ja.
0: Maar nu gaan we naar een klassiekertje, samen met Michel.
1: Yes, yes.
0: Waar gaan we naar luisteren?
1: Nou, mijn nichtje, onder andere, die de refreintje doet. Must Be The Music. Ik kwam erachter via de playback show van Henny Huisman of zo... dat het ook mijn nichtje was. maar dan van mijn moeders kant.
0: Je leert de familie gewoon kennen via de successen.
1: Ja, ja, maar dan van mijn moeders kant. En uiteindelijk hebben we toch wel samen een nummer kunnen opnemen. En ja, nu is ze de zangeres van... tenminste live de zangeres van Too Unlimited samen met Ray.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dus zij gezegend.
0: Hard. Must Be The Music.
1: Yes.
0: Van King B en Michel samen.
1: Yes.

0: Be The Music van King B. En King B is grotendeels hier in de studio, DJ All Star Fresh. Ja, we moeten het nog even hebben over die battle in New York. We noemden hem net eventjes. Maar je stond dus in de finale van de... Ja, wat was het? De World Championship was het de titel?
1: World Supremacy Battle of DJs. Tijdens New Music Seminar. Dat is een muziekconventie. En het grappige is dat ik deed de wereldkampioenschappen in Londen.
0: Ja?
1: En daar in de jury was de manager eigenlijk van Rush Management, Dave Funk en Klein. En omdat ik de gedoodverfde winnaar uit ging dagen, DJ Cash Money. En ik ging hem battelen. Daarom was ik uitgenodigd om naar New York te gaan. En dan sta je in één keer voor juryleden zoals Grandmaster Flash, Ice-T, DJ van LL Cool J.
0: Te gek.
1: Ja, Bismarcky als host. Flavor Flav als host.
0: Wow.
1: Daddy O van Stetson Sonic ook als host. Ja, dus het was wel een hele aparte ervaring om daar op het parkeer voor juryleden zoals Grandmaster Flash, Ice-T, DJ van LL Cool J.
0: Te gek.
1: Ja, Bismarcky als host. Flavor Flav als host.
0: Wow.
1: Daddy O van Stetson Sonic ook als host. Ja, dus het was wel een hele aparte ervaring om daar op het podium te staan. Van

0: tegenstander 1 minuut. Dan krijg jij weer 1 minuut en de tegenstander 1 minuut.
1: En dat was met vinylplaten?
0: Dat was met vinyl, ja.
1: Ja.
0: Ja. Dus
1: je had je bakken mee ook dan?
0: Ja, ja, ja.
1: Wauw.
0: Ja, het was wel even sjouw, hoor.
1: Ja, toch? En in zo'n vliegtuig en zo?
0: Ja, ach, hou op, schei uit. Ik kwam met mijn platenkoffer aan en weet je, op wieltjes en zo. En was ik in New York, kwam ik aan. Was een van die wieltjes gewoon door de zwaarte afgebrand.
1: Oh shit, een soort van meestleven.
0: Ja, ja, ja, inderdaad. Maar het was echt een waanzinnige ervaring. Dat je beoordeeld wordt door jouw helden.
1: Ja, tuurlijk. Ice-T gewoon tegenover je zit. Ja, of Flavor naast je staat. Ja.
0: Het grappige van 1988, wat wel een iconisch jaar is, is dat dat was het jaar dat Big Daddy Kane, De La Soul, Public Enemy, allemaal eigenlijk
1: doorbraken.
0: En sommige van ze zaten ook gewoon in het publiek. Dus ik kreeg ook nog later feedback, bijvoorbeeld van Maceo van De La Soul.
1: Oh, cool.
0: Omdat ik een van hun eerste platen gebruikte tijdens de battle. Ja, voor hem was dat net ook weer een soort aparte beleving. Dus,
1: Ja. Hoe is dat daarna gegaan dan? Want dan heb je in de finale gestaan. Tegen wie was de finale eigenlijk?
0: Tegen DJ Scratch.
1: DJ Scratch.
0: DJ Scratch, ja, die ken je wel. Die heeft EPMD geproduceerd, maar ook Busta Rhymes.
1: Oh, hard.
0: En die is nu ook bezig met wat solo werk. En ook wat house dingen.
1: Jullie zijn bevriend gebleven?
0: Ja, ja, ja. Ja. Ik heb een tijdje Classic Material gedaan. Dat was bij Lijn 5. En dat hebben we dan ook in de Melkweg hadden we dat gedaan. En daar hebben we hem ook een keer uitgenodigd. DJ Scratch, DJ Premier, MC Light. Dat was tijdens Classic Material.
1: Ja.
0: Keep the culture alive.
1: Ja, voor de mensen die Lijn 5 niet kennen, radiostation, online radiostation. Later ging het naar Phonics.
0: Ja.
1: En helaas bestaat het niet meer, maar legendarische shows daar ook.
0: Yes.
1: En iedereen kwam langs.
0: Yes.
1: De hele scene.
0: Yes.
1: En volgens mij was Kees de Koning had zelf ook een programma, toch? Op Lijn 5. Of in ieder geval, hij was erbij betrokken.
0: Hij was erbij betrokken, ja.
1: Ja, Andrew Mack ingaan natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik geloof Lange Frans zelfs.
0: Oh,
1: Fans, ja, Jiggy J.
0: Fans, ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Absolutely. Ja, met Deems deed dat samen.
1: Weet je dat programma toen?
0: Ja, en later de Classic Material live met TLM erbij.
1: Oh ja.
0: Dat deden we als DJ-duo de hele avond.
1: Die we ook weer kennen als DJ van Brainpower.
0: You know? Ja, ja, ja.
1: Mooie anekdotes, man. Wat heb je allemaal niet meegemaakt? Hoe ging het dan daarna, na die championships? Dacht je niet, ik wil weer meedoen? Of mag dat dan niet meer of zo? Hoe is dat verder gelopen?
0: Ik was eigenlijk meer geïnteresseerd om natuurlijk daar in Amerika verder te werken. Ice-T heeft me onder andere geholpen aan hookups. Dus ik heb wel wat dingetjes gedaan voor Swatch bijvoorbeeld. Maar op een gegeven moment, ik kwam overal binnen bij Def Jam, alle Profile Records. Ik mocht een dag daar op kantoor zitten. Dus al die kennis en dingen, indrukken die je meekreeg toen ik naar Nederland kwam, dacht ik van nou, weet je, laten we in Nederland.
1: Ik ga zelf muziek maken.
0: Ja, ik heb een template. Weet je, van hoe de dingen daar werken. En zodoende ben ik uiteindelijk met het project van King B begonnen. Maar toen ik uit New York kwam, was het moeilijk uit te leggen wat ik gedaan had daar. Want het was niet dat je internet had of zo.
1: Destijds. Ja.
0: Je had één muziekblad, Oor.
1: Ja.
0: En daar stond één artikel in. En voor de rest moest je het maar uitleggen wat je beleefd had.
1: Moet je over gaan vertellen eigenlijk wat er was gebeurd. Want anders hadden mensen het verhaal niet. Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Ja, wauw, andere tijd, hè. We gaan zo meteen naar jouw top 3, want dinsdag is de viering van dat hip-hop 53 jaar bestaat.
0: Yeah.
1: En hebben we op NPO Blend hebben we de hip-hop top 153.
0: Yeah.
1: En zo meteen willen we van jou horen wat in jouw top 3 zou moeten staan.
0: All right.
1: Eerst hoor je Tupac met Dear Mama.

0: Voor alle moeders die luisteren naar NPO Blend of mensen die van hun moeder houden. Dear Mama van Tupac. Daarom is het 10 voor 9 geworden. Onze gast van vandaag in de morning show is DJ All-Star Fresh. Yes. Die bevriend is met Chuck D, kwam ik net achter.
1: Yes.
0: Chuck D, de voorman van Public Enemy.
1: Ja, ja.
0: Is dat echt van we whatsappen met elkaar? Zo'n vriendschap? Of hoe gaat die vriendschap?
1: Ja, ja, ook onder andere. En ook producties. Ik heb productie gedaan met Deems en Chuck D. En ja, elke keer als ze in Nederland zijn. Maar vanuit die periode kennen we. Ze hebben mij op podium gezien. Dus zodoende.
0: Dus ze zagen je bij de DJ Battle. Ja. En toen is die vriendschap begonnen.
1: Toen gingen veel van die Amerikaanse artiesten natuurlijk ook toeren in Europa. En aanspreekpunt voor Nederland, Amsterdam.
0: Dat werd jij?
1: Dat werd ik, ja. Ja,
0: ja. En je zegt productie samen gedaan. Dat betekent dat er dus platen zijn waar Chuck D op staat, waar jij de beat van hebt gemaakt.
1: Ja, ja, ja. Dat sowieso eentje met Deems. En ik ben bezig met een nieuwe track samen met Chuck D.
0: Oh, hard?
1: Yes.
0: Dus dat komt nog?
1: Dat komt nog, ja.
0: Is daar al een titel voor? Een planning?
1: Nee, wel concept, maar de toezegging heb ik sowieso. En ja, we zijn ermee bezig.
0: En nu is dat gewoon een kwestie van de beat over en weer sturen. Want toen had je iemand in de studio nodig.
1: Ja, hij was gewoon bij mij thuis in de studio. Had hij die eerste track ingerept.
0: Keihard. Heb je iets geleerd van Chuck D?
1: Ik moet zeggen, het is een van de artiesten die toch wel echt wel veel te zeggen heeft. Dus niet het feit dat hij misschien rapt over bepaalde zaken, maar er ook echt verstand van heeft.
0: Ja.
1: En het goed kan uitleggen. Dus,
0: ja, want hij heeft ook wel echt een blik op de wereld, toch?
1: Ja, ja.
0: Hij is ook gewoon politiek bewust.
1: Absoluut. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, als ik een top zou doen, dan zou Public Enemy wel erbij horen. Zeker omdat qua onderwerp het wel ook weer een uniek iets was. Een beetje toch meer die awareness, bewustwording. Want de periode daarvoor was het toch meer een beetje party music. En, weet je,
0: qua hip-hop.
1: Qua hip-hop en qua onderwerpen waar ze het over hadden.
0: Ja.
1: En Public Enemy was wel toch even een bijna een soort
0: fight the power.
1: Ja, with a lot of noise. Bring the noise.
0: Ja. You
1: know? Dus voor mij kunnen zij wel in top 3 qua hip-hop zeker voorkomen.
0: Ja, is goed dat je het noemt, want mensen kunnen nog stemmen op de website nploblend.nl. We hebben dinsdag dus de hip-hop 153 op NPO Blend.
1: Ja.
0: Ja, welke 3 artiesten of 3 acts moeten daarin staan? 1 is dus Public Enemy.
1: Ja, sowieso. Ik vind dat Rakim van Eric B. en Rakim een hele belangrijke persoon is in de scene.
0: Thinking of a master plan.
1: Ja, omdat de cadans en de manier waarop er vroeger gerapt werd, hij toch wel een ja, hoe noem je dat? Een turning point was.
0: Ja, mensen gingen zijn flow overnemen.
1: Gingen zijn flow overnemen en het monotone. En,
0: ja.
1: Het ging
0: zelfs op Will Smith op Summertime heeft hij later verteld. Ja.
1: Ja, precies. Dus Rakim vind ik een van de belangrijke personen. En ik moet je zeggen, Bone Thugs in Harmony.
0: Oh, wauw. Had ik niet verwacht van je.
1: Nee, omdat de nieuwe stijl van rappen. Zij waren toch echt wel een beetje een soort van toonbeeld van die nieuwe flow.
0: Een soort van zingachtige, versnelde.
1: Versnelde, ja, dat hoorde je later ook terug natuurlijk in de R&B producties. Ook Mariah Carey en snap je? Dus later hoorde je dat niet alleen bij rappers terug, maar ook bij zangers terug.
0: Oh, ja.
1: Die stijl. Dus ik vind dat zij wel toch een aparte plek hebben qua invloed.
0: Ja, ja, zeker.
1: Weet je, en voor nu, Kendrick. Maar hij is eigenlijk
0: Kendrick Lamar.
1: Eigenlijk het resultaat van alles wat ervoor was. Dus van de flows en de topics van de West Coast. Weet je, East Coast, alles bij elkaar. En dan zie je wat er eigenlijk het eindresultaat is. Kendrick en Anderson .Paak vind ik ook eigenlijk.
0: Oh, we gaan de top 5 inmiddels. Ja, oké. Okay. Anderson .Paak moet er ook bij. Oké.
1: Okay. Zeg maar als ik moet stoppen hoor.
0: Nee, maar kom maar door. We moeten wel een beetje afscheid gaan nemen als ik dat de tijd een beetje vliegt.
1: Yeah.
0: Hoe ziet jouw dag er verder uit vandaag?
1: Ik ga zo meteen me voorbereiden voor mijn radioshow. Ik doe bij Jam FM Classic Material elke vrijdag tussen 7 en 8. En op zaterdag tussen 8 en 9 Hotel Amazon. Dus ik ben nog steeds wekelijks op de radio te horen met een mixshow.
0: Keihard.
1: Ja, ja.
0: En qua gigs?
1: Qua gigs ook nog. Ja, gisteren dan nog. En,
0: Summer Breeze.
1: Ja, yeah, ja. En volgens mij binnenkort Hooverland.
0: Okay.
1: Maar dan weer met house classics.
0: Ja, kan je kiezen? Want je houdt dus van heel veel genres eigenlijk.
1: Ik hou van alles, joh. Het is breed. Zo ben ik opgegroeid. Dus het is niet specifiek één stijl. Maar just bring it on. As long as it's funky, I'm there.
0: Ja, nog even last but not least. Ik zag ook iets over dat er soort van Afro-tunes uitkomen.
1: Ja.
0: Van jou.
1: Ja.
0: Met ook inspiratie uit Surinaamse cultuur, maar andere culturen ook.
1: Ja. Ja, klopt. Ja.
0: Daar ben je nu mee bezig.
1: Ja, binnenkort komt er een track uit. Hiya Hey. En met de originele zangeres van de stam. Van de Caraïbe inheemse. In een soort Afro blend. En dan hoor je de originele zang eigenlijk. Originele taal.
0: Wat komen er veel mooie dingen van je uit dan nog de komende tijd?
1: Ja, jongen.
0: Toch, ik heb al 3 platen op mijn lijstje staan.
1: We moeten bezig blijven, jongen.
0: DJ Allstar Fresh, dankjewel voor je komst naar de studio.
1: Dankjewel. Thanks for having me, man.
0: En dankjewel ook voor het delen van het verhaal van je neef.
1: Ja.
0: Hoe bijzonder die is geweest voor ons allemaal. En wat een grondlegger het is geweest.
1: Zolang we hem blijven draaien, houden we hem in leven.
0: Oké, dan gaan we hem ook zo meteen weer draaien. We hebben het dan over Tony Scott natuurlijk. May he rest in peace.
1: Yes,
0: nu nog net voor de headlines van 9 uur. Lucy Pearl met Dance the Night. Succes vandaag.
1: Thank you. Jij ook.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
1: Je ziet er goed uit.
2: Dank je. Wil je wat van me drinken?
1: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal aandoen en laten wat je wilt. Het zijn er met mij getrouwd blijven. Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Dan heb je toch niks.
0: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De Dikke Vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
3: Ik zag dat in patiënteninformatie gynaecologen. Dat het woord vulva-lip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
0: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphoptop 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphoptracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphoptop 153. Hier bij Blend.

En ik ben net iets vergeten. Ja, dat gebeurt soms. Ik vergeet ook wel eens wat. Namelijk dat het alweer tijd was voor de Power Pokkel. We hebben weer van jou nodig welke track je wil horen. En dat zijn deze week vakantieplaten. Dus welke track schiet jou te binnen als we het hebben over het thema vakantie? Wat hebben we allemaal gedraaid? Nou, er zijn een hoop lekkere platen aangevraagd in de afgelopen dagen. Dus wie weet help ik je daarmee. Maandag was het Egyptian met Hold You. Dinsdag draaiden we Rihanna met Pan de Replay. Woensdag was het Kevin Little met Turn Me On. En gisteren DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince met Summertime. Dus welke vakantieplaat wil jij graag horen op de radio? Laat dat even weten via de NPO Luister-app. Zet hem op je telefoon en klik op Blend en op Berichtje. Dan kan je ons een berichtje sturen en dan draai ik hem zo meteen voor je. Dus welke vakantieplaat wil jij horen op NPO Blend? Laat het even weten. Misschien is het deze wel. Ryan Leslie en Cassie en Fabulous hoor je allemaal samen op Addiction.

bent aangekomen of gewoon toch in de zomervakantie wat extra energie kan gebruiken. Misschien moet je de kinderen wel vermaken. Daarom nu dus de track. En we hebben deze week een nieuw thema. Het nieuwe thema is vakantieplaten. Zo hebben we al Gypsy met Hold You gedraaid. Rihanna met Pondy Replay. Kevin Little met Turn Me On. En The Fresh Prince met Summertime. Wat komt er nu binnen? Even kijken naar de berichtjes hoor. Oh, Miguel die zegt Buenos Dias Cuba. Ik ga voor Kendrick Lamar met Swimming Pools. Dankjewel voor je berichtje. Michael komt met Rupee, Tempted to Touch. Denise, die wil de Fugees met Fugila. Oldschool, die zegt Papalik van Cho. Oh ja, met Steph London. En Natasha komt er met eentje. Ja, dat wordt hem dan wel, Natasha. Want vandaag treedt deze band op bij de Antilliaanse feesten. Bij Antilliaanse feesten in Hoogstraat in België, waar doorgaans aardbeidjes verbouwd worden, zijn vandaag optredens van Kike, van Orisha's, van Grupo Galé en ook van de plaat die jij aanvraagt. En dat gaat over deze enorme groep. Ze zijn tegenwoordig weer met z'n drieën. Ik heb het over Kassaf met Zoek La Selle.

0: een van de favorieten van onze gast van vandaag. We hadden net DJ All-Star Fresh te gast. En die zei, een van mijn favoriete rappers is Rakim. En die hoorde je samen met Eric B. op Don't Sweat the Technique. Vandaag is het grotendeels bewolkt. Er kan af en toe een buitje vallen. En dat is alleen vandaag, want het wordt maximaal 21 graden vandaag. Maar morgen weer heerlijk warm. Zaterdag 26 graden en zondag maximaal 32 graden.
1: Caribbean Classic.
0: En bij die lekkere temperaturen past natuurlijk ook een Caribisch klassiekertje. Hij komt van Jay. Ik sprak hem laatst weer. Zanger Jay, die je natuurlijk vast wel kent van zijn grote hits. Jay die vertelde dat hij een tijd op Curaçao heeft gewoond. Ik vroeg me, hoe is jouw papiaments? Want hij heeft op heel veel liedjes, vooral die zoeknummers, doet hij ook een stukje in het papiaments. Zei hij, ja, ik ben echt opgegroeid met die taal. Ik heb er zelfs even gewoond. Wist ik niet, want hij heeft natuurlijk ook een Marokkaanse kant van de familie. Toen kwam ik dus op de eerste grote hit van Jay, want ooit kwam hij langs bij het vorige radio station waar ik werkte, had hij een mixtapeje meegenomen. Dat heette J.nl. Toen hebben we die hele mixtape eigenlijk gedraaid op de radio. En hij vertelde dus dat hij daarna, meteen een week later, had hij een platendeal binnen. Het gaat allemaal over deze track van J. Mijn baby.

0: Daarom is het 9:07 geworden.
1: De Morning Mix.
0: Hoog tijd voor de Morning Mix. En die komt vandaag van een DJ die je misschien wel kent van de parties. De Block Party, van de Grapevine. Misschien wel van de Woomp Bingo. Zijn naam is Optimus Prime. Niet te verwarren met Optimus Prime van de Transformers. Hij werd vroeger Soppy genoemd omdat hij van een lekker drankje houdt. En daarom is er Optimus Prime van gemaakt. En die DJ heeft een lekkere mix voor je voorbereid. De Morning Mix van vandaag. Dus ik zou zeggen, zet hem lekker hard aan.

0: Met de remix van Ain't Leaving Without You van Jaheim zijn we aan het einde gekomen van deze mooie morning mix van DJ Septimus Prime. Wat een lekkere mix is dat, wat een goede DJ.
1: Septimus Prime, leuk.
0: Septimus Prime, niet te verwarren met Optimus Prime van de Transformers. Maar het komt er natuurlijk wel vandaan.
1: Leuk.
0: Rotterdamse DJ, ja, hij is weer bij de Grapevine te vinden. Dat is onder andere een party en de blogparty staat hij ook altijd.
1: Cuba met de partyagenda is toch altijd lekker, hè? Dat je een beetje weet waar je dit weekend terecht
0: kunt. Waar je naartoe moet. Ja. Nou ja, het is Anthony Hamilton morgen in de Paradiso. Kijk. En nu Antilliaanse feesten. Tot en met morgen.
1: Hey, ook altijd leuk.
0: En mijn collega Jasmine, die is daar morgen met een videoman. Oh. Met een cameraman.
1: Wie staan daar allemaal dan?
0: Nou, dus Jayon is daar. Vandaag heb je Kassaf. Oh. Ik zal het programma van morgen er inderdaad even bij pakken. Want vandaag is Kassaf, Grupo Gale, Orishas, Kike hebben vandaag gesproken. Morgen live on stage Jayon inderdaad, Jonah Fraser, Lucas Sepp, Kev, die komt ook van Curaçao, Rij Flores, de KD Sound System. Dus ook, ook lekker om morgen te gaan. Ik denk eigenlijk dat ik morgen ga trouwens.
1: Echt waar?
0: Ja, ik denk dat gewoon even een kaartje op de kop tik. En
1: ik vind het zo goed dat jij heel last minute altijd plannen maakt.
0: De grootste is wel
1: plannen.
0: Zo.
1: Ja.
0: Ik doe het wel.
1: Dan is er weer ergens een concert en dan zal ik gaan of zal ik niet gaan?
0: En dan opeens ben ik er.
1: De andere mensen kopen. Inderdaad, dat was Bruno Mars ook, toch?
0: Ja,
1: dat
0: heb ik ook 2 dagen ervoor besloten.
1: Was hij ineens.
0: Dat ik ging. Maar ik had wel toen, ik had kaarten voor Busta Rhymes. Volgens mij was het dat weekend.
1: Ja.
0: En ik had zoveel gedaan dat weekend. Ik moest gewoon slapen. Ik kon gewoon niet anders dan in mijn bed liggen.
1: Ja, dat doe jij ook wel eens. Gewoon een kaart voor iets regelen en dan niet gaan.
0: En dan niet gaan. Ja, dat heb ik ook wel eens.
1: Wat een luxe leven heb je eigenlijk.
0: Ik sta vannacht ook op het podium bij Baila Dembo in de Superclub in Amsterdam.
1: Zo.
0: Dus dan ben ik morgen ook een beetje brak.
1: Tuurlijk, maar je bent er wel gewoon morgen.
0: Ja, en zondag kan ik bijslapen.
1: Ja, en maandag gewoon weer fris en fruitig.
0: Ja. Toch van weer de morning show.
1: Ja, ongelooflijk. Als
0: afgelopen
1: ik jou
0: nacht stond ik ook op het podium.
1: Ja, ik zie jou inderdaad s'avonds. Dan denk ik, joh, ik ga zo naar bed. Maar deze man doet de ochtendshow en die gaat gewoon nog even door.
0: Leuke dingen doen. Ja. Daar gaat het leven over. Jamie, jij doet ook leuke dingen. Want je bent op zoek naar de tracks van Usher. En dit is de laatste dag in die zoektocht.
1: Ja, de Grand Finals. We hebben gisteren toegevoegd. Eindelijk de eerste grote clubhit.
0: Yeah.
1: En nu is het nog tijd voor een leuk pareltje. Misschien een track waar je niet zo snel aan zou denken.
0: Wat staat er op het lijstje?
1: Ja, dus My Way, Nice and Slow, Burn. En dus Yeah hebben we nu staan.
0: Oh, Caught Up misschien.
1: Ja, Caught Up, ja.
0: Toch? So, Caught Up. Caught Up. Ja, toch?
1: Ja, maar ja. Nog echt veel meer opties, hè?
0: Ja, hoe gaat dat nummer ook alweer over een stripper? Hij heeft ook zo'n liedje over een stripper. Volgens mij zat hij net nog in de mix.
1: Oh.
0: Dancing down the pole. It don't matter at all.
1: Ja, die god. Ik ben een beetje verdwaald.
0: En of DJ God has fallen in love. Hij heeft zoveel lekkere tracks, die Usher.
1: Ja, nou denk er even goed over na. En jouw favoriet kun je doorgeven via de NPO Luisterapp. Even naar Blend gaan en je suggestie deze kant op sturen.
0: Dat en meer zometeen in Jamie's Jams tussen 10 en 1. Ik wens je alvast een fijn weekend en natuurlijk een hele fijne vrijdag vandaag. Het wordt morgen weer lekker weer. Vandaag 21 graden. Maar morgen gaat de temperatuur weer stijgen. En ik heb deze nog voor je. Nog net voor de headlines van 10 uur hoor je The Voice, Whitney Houston, met I'm Your Baby Tonight.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljoen bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Show.
1: Augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Jamie.
2: Happy Friday. Oh, nieuws over de acteercarrière van Eminem zometeen. En wat heeft 50 Cent daarmee te maken? Je hoort Alicia Keys in Jamie's Jams na Coolio.

Amerikaan en Eminem. En ja, ik vind het wel grappig dat nota bene 50 Cent als een soort juice channel fungeert af en toe. Hè? Dus als je wil weten wat er speelt in de hip-hop wereld of waarom artiesten bepaalde keuzes maken, dan moet je echt bij 50 zijn. Zo ook, waarom heeft Eminem na de film 8 Mile eigenlijk nooit meer een grote film gespeeld? In een grote film gespeeld. Hij zegt dat artiesten eigenlijk gewend zijn om een creatief proces, hè, dus het maken van muziek of een film in dit geval, volledig te controleren. We zijn pas klaar als we klaar zijn. Nou, en in de filmwereld is dat gewoon niet mogelijk. Hè? Je hebt als filmster eigenlijk vrij weinig te vertellen, zelfs als het een film over je eigen leven is. En daarom denkt 50 dat Eminem het dus bij één grote film heeft gelaten. Ja, ik vind dat wel zonde. Ik bedoel, hij acteert supergoed, weet je wel, geloofwaardig. Ik vond het echt een toffe film, leuk om weer eens aan te zetten. Maar dan weet je dat in ieder geval. You're the Smack Dad met Akon en Jamie's Jams. We zijn vertrokken onderweg naar een gloednieuw weekend met de muziek van NPO Blend. John Legend, Tatiana Ali.

aangevraagd door Mark Rutte voor zijn goede vriend Donald. Big Daddy, Jamie Stamps, dit is Blend. Hey, het is geen geheim dat het nummer Let Me Love You van Mario, weet je wel, geschreven is door Neo, toch? Wel een grappig verhaal. Hij had het nummer geschreven, wel echt met Mario in gedachten. Maar ze hadden elkaar nog nooit ontmoet. En sterker nog, Neo die dacht, ja, beetje lastig verhaal, want die gast is 16. Wat weet hij eigenlijk van liefde? Gaat hij dit wel kunnen, weet je wel? Maar goed, let's give it a try. Mario kwam langs in de studio en Neo werd helemaal gek, want het was zo goed. Hij sprak zelfs de woorden, Sam Cooke is gereïncarneerd. Wat een compliment. Je hoort hem zo.

luistert MBO Blend op deze vrijdagochtend. Veel bewolking vandaag hoor. Ook kans op een klein buitje zo nu en dan. En vanmiddag klein beetje zon. Ja, het is een wisselvallig dagje. Temperaturen zien er dit weekend wel wat beter uit. 26 tot 29 graden met wat meer zon.

0: 53.
1: Unfolk in Jamie's Jams, you're the hold on. Dinsdag is het zover. Vanaf 8 uur 's ochtends, de hele dag, de allerbeste bars. Tot 6 uur 's avonds. Dan staat in het teken van de verjaardag van het genre hip-hop. 53 jaar geleden begonnen in The Bronx, New York. Ja, dat gaan we dus vieren met gewoon alleen maar dikke bangers. De beste hip-hop tracks ooit gemaakt. Ik hoop dat je al een lijstje hebt gemaakt en ingevuld via mpoblend.nl. Want dat kan nog tot vandaag, vanmiddag. Ergens gaan die stembussen sluiten bij Shai, geloof ik. Dus ja, ik zou het zeker voor het onzekere nemen en er gewoon voor zorgen dat je nog heel snel je favoriete hip-hop tracks doorgeeft. Want dan weet je zeker dat ze de lijst halen, namelijk anders. Ja, is het ook een beetje treurig. Toch moeten we het straks doen met rampeneren van Ali B op nummer 1. Dat kan toch niet?
2: Nee.
1: Oké, als je dat gedaan hebt, laat me even weten wat jouw nummer 1 is. Wat is nou de allerbeste hip-hop track ooit gemaakt? Kan van alles zijn natuurlijk. Nederlandstalig misschien wel. Ga je toch gewoon voor Tupac, Biggie? Ja, misschien heb je zoiets van, hey, even een ondergewaardeerd pareltje die eigenlijk nooit echt hoog in dat soort lijsten eindigt. Geef het even door via de NPO Luister-app. Ga naar Blend, stuur me een berichtje. Hier in de studio kan ik hem zo alvast voor je draaien als een kleine pre-party hier in Jamie's Jams. Dus jouw potentiële nummer 1 voor de hip-hop top 153 via de NPO Luister-app.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ruim door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blam. Boomt. Jamie.
1: Onderweg naar een gloednieuw weekend met zometeen een kleine pre-party op de hop. Hip-hop top 153. Je krijgt ook Liam Thomas en eerst Angie Stone. Wish I Didn't Miss You.

0: lekker aan deze mat van Leon Thomas in Jamie's Jams. Met hier zometeen Jay-Z, Blackstreet en eerst wat anders.
1: Blend presents de hiphop top 153.
0: Bij Blend hoor je sowieso altijd de beste classic R&B, hiphop en soul. En hoe lekker is het om af en toe even een van die genres in de spotlights te zetten. Doen we regelmatig en dinsdag is het weer zover. Vanaf 8 uur 's ochtends hoor je dan de beste hiphop tracks ooit gemaakt. Je hebt nog tot vanmiddag om je favorieten door te geven via nboblend.nl. Doe dat ook. We zijn al hard aan het puzzelen met alle stemlijstjes die voorbij komen. Ik denk dat het een mooie en credible lijst gaat worden. Mede dankzij jou. Thanks daarvoor. Maar ja, wat gaat dan die nummer 1 worden? Dat is natuurlijk de grote vraag. Wat is nou de beste hip-hop track aller tijden? Ligt er ook een beetje aan wie je dat vraagt, wanneer je dat vraagt. Ja, toch? In de NPO Luisterapp zie ik verschillende tracks voorbij komen. Mensen die met suggesties komen. En Kaylee valt dan wel even op. Die zegt, ja, ik zou graag af willen rekenen met de Tupac versus Biggie fight. Wat mij betreft staat Biggie altijd boven. Ja, ik denk dat je veel medestanders hebt. En tegelijkertijd ook mensen die helemaal in de stress schieten nu. Die zeggen, hoe kan je nou Biggie boven Tupac zetten? Ja, hey, het is helemaal aan jou, hè. Je favorieten geef je door op mboblend.nl. Voor nu, ja, zou dit wellicht een potentiële nummer 1 kunnen zijn dan? Begint met een hartstikke lieve, mooie boodschap. Oké.
2: Okay. Yeah. This album is dedicated to all the teachers that told me I never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. So good, and all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? It's all good, baby. It was all

dat even lekker zeggen. Al die artiesten die zichzelf afkondigen, dat scheelt mij weer werk. Je luistert NPO Blend en je kan deze dagen best wel veel unieke items scoren. Hè? Misschien voor jezelf of als cadeau voor iemand anders. Het ene item is wel wat duurder dan het andere item. Maar ik bedoel M&M bijvoorbeeld, die velt nu zijn schoenencollectie. Voor het goede doel. En dan heb je gewoon even een paar Nike's helemaal gesigneerd door M&M voor een paar $100. Is best wel de moeite waard, moet je even naar googlen. Pharrell, die gaat ook dingen veilen. Daarvoor moet je wel iets meer vermogen hebben. Ja, het gaat om exclusieve horloges. Tienduizenden, misschien wel $100,000 gaan die dingen kosten. Zijn niet van zichzelf. Hij heeft een soort veilingplatform opgericht een aantal jaar terug om objecten met een bijzonder verhaal te kunnen veilen. Nou, klinkt allemaal hartstikke leuk. Ik denk dat u er vooral wel lekker van wil profiteren. Toch, pak een paar procent op al die items en hoppatee. Hij zit er weer goed bij. Ja. Nou, we hoeven geen medelijden te hebben met Pharrell, hoor. We draaien hem zo meteen hier in Jamie's Jams. En dat betekent dat hij er gewoon weer een paar dollar krijgt bijgeschreven op die gigantische rekening van hem. Zo gaat dat als je liedjes draait op de radio met Daft Punk samen. Get Lucky onderweg. Toto en The Bread hoor je ook zo meteen. Dat is LMA. En hier is The Ghost Town DJs. My

Pharrell met Daft Punk en Get Lucky in Jamie's Jams. Bijna vrijdagmiddag. We zijn onderweg naar een gloednieuw weekend. En ik weet niet waar je zit. Ben je nog vakantie aan het vieren of gewoon nog aan het werk vandaag?

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon en er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lifetime door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. Pont, Jamie.
1: Vrijdagmiddag. Yay, is dat even lekker zeg. We gaan het vieren met de beste line-up van Moeder Aarde. Craig David komt eraan na Nelly Country Grammar.

0: Lauryn Hill and James Jones.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Met Bobby Valentino en Doja Cat coming up. En hier is de grote finale van onze zoektocht deze week. Afgelopen maandag zijn we hem gestart. Om eens even goed in kaart te brengen wat dat muzikale oeuvre van Usher nou allemaal gebracht heeft. En dan vooral de 5 tracks die zo iconisch zijn dat iedereen ze eigenlijk een keer gehoord zou moeten hebben in het leven. Oftewel, wat zijn de essentials van Usher? Nou, laten we eens even kijken wat we hebben.

0: Weekend Essentials.
1: James James met Doja Cat en Woman, Woman, Woman. See you, Kiss from a Rose krijg je zo meteen, net als Mariah Carey. En eerst eens even kijken wat er gebeurt in de NBO Luisterapp. Als je de vraag stelt wat nou de meest iconische tracks van Usher zijn... naast My Way, Nice and Slow, Yeah and Burn. Het gaat alle kanten op. Ik was er al bang voor, ja. Is ook niet zo gek, hè? Ik denk dat we makkelijk een top 50 kunnen maken met hele fijne tracks van deze man. Maar de vraag is, welke is zo iconisch dat hij echt nog even op dit lijstje moet? Ligt er maar net aan wie het vraagt. En op wat voor tijdstip? Op dit moment, als ik ga turven, dan spant het een beetje tussen Confessions, waar onder andere Sabrina mee kwam. Even kijken. En Henk. Henkie, die kwam, net als vele anderen, met My Boo, met Alicia Keys samen. Ja, dat is ook een track die heel belangrijk is geweest voor Alicia Keys natuurlijk. En een track die we denk ik nog steeds meezingen met z'n allen van begin tot eind. Ja, ik vind Confessions ook echt een goede suggestie hoor. Maar we gaan denk ik voor My Boo. Om de lijst compleet te maken, geeft een lekker compleet plaatje van zijn muzikale oeuvre. Dus dit wordt de laatste, Usher, Alicia Keys, My Boo. Blend Essential.

Buddy en James Jams. It's time for the women to take over. Vanaf 4 uur de Wat een Weekshow met Shai Kreuger. En daarvoor is een soort heerlijke pre-party om je weekend in te luiden. Onze eigen Sonja Silva draait onder andere Heavy D and the Boys en Busta Rhymes voor je. Maak er een mooi weekend van. Maandag 10 uur, nieuwe editie James Jams. Tijd voor

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en 1000 euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR. Sonja.
2: Vrijdagmiddag 1 uur, dus het is tijd voor de allerlekkerste muziek van onder andere Robin Thicke en Busta Rhymes. Maar nu eerst een lekkere classic, Heavy D and the Boys, Now That We Found Love.

Silva. Hey, hallo, een hele goede middag. Dit is Sonja Silva op NPO Blend. Jouw muzikale opmaat naar je weekend en de energy drink die je door je after lunch dip heen gaat slepen. Goed dat je erbij bent. Ik heb de komende 3 uur zoveel lekkere muziek voor je klaarstaan. En natuurlijk hoor je dit uur de Blend Break voor jouw wekelijkse vrijdagmiddag na de lunch rustmomentje. En we gaan ook verder met een nieuwe Blend Battle. Deze keer helemaal in het teken van hip-hop. Omdat op 11 augustus hier op Blend de 153 beste hip-hop tracks te horen zijn. 153 tracks die zijn gekozen door jou. Dus ik heb nagedacht. Wie zet je dan tegenover elkaar? Ik ben een beetje bang dat deze burenruzies en echtscheidingen gaat veroorzaken. Maar fuck it, ik ga het gewoon doen. Dus dit gaat hem worden, let maar op. Wie is beter? Tupac of Biggie? Ga naar de NPO Luister-app als je durft te stemmen. En de winnaar die draai ik hier straks op NPO Blend. Dus stem op jouw favoriete artiest. Nou, genoeg gekletst. Het is tijd voor een golden oldie, maar wel een hele lekkere van Peter Gene Hernandez. Gaat er al een belletje rinkelen? Normaal gesproken zou ik altijd gaan voor je echte naam als artiest. Ik vind dat lekker authentiek. Maar in dit geval ben ik het er toch echt mee eens dat er is gekozen voor Bruno Mars. Dit is Treasure.

Het is tijd voor de Blend Battle van vandaag. En het is er toch eentje ook, hè? Tupac of Biggie tegenover elkaar zetten. Ik vond het even spannend, maar ik dacht, ik ga het gewoon doen. Dus, in de rode hoek. Tupac, hij was 1,76 meter lang en woog 75 kilo. Zijn gevaarlijkste eigenschappen waren naast zijn enorme charisma en poëtisch talent zijn uitzonderlijke storytelling, emotionele en intelligente diepgang. En in de blauwe hoek, Biggie Smalls met zijn 1,90 meter en 180 kilo, helemaal zwaar voor deze rap battle. En zijn gevaarlijkste eigenschappen zijn ongenaarde, Nou, ik ga er gewoon van stotteren. Ik heb in ieder geval geen ongeëvenaarde flow, maar Biggie had die wel. Dus een ongeëvenaarde flow, woordkeuze, veelzijdigheid en rustige, maar enorm krachtige stem. Dus let's get ready to battle. Als je mee wilt praten, ga dan naar de NPO Luister-app. En als je een echte mening hebt, dan wil ik die graag horen. Dat mag natuurlijk met een berichtje. Maar ik zou het ook leuk vinden als je een voice-memo inspreekt. En dan ben ik heel benieuwd wie jij hier gaat kiezen als winnaar in deze onmogelijke battle. Zometeen hoor je Nas met Aaliyah en Anita Baker. Maar nu eerst een van de meest opvallende collabs wat mij betreft van 2026. Dit zijn Chaka Khan en Snoop Dogg met Boogies in Maso.

0: is de Blend Break. Even gas terug.
1: Je hoort het. Het is tijd om even lekker een rustmomentje te pakken. Even een momentje na de lunch, voordat je weer op tempo gaat om zo meteen te knallen op je werk of wat je ook aan het doen bent op dit moment. Hey, en vandaag wijk ik een klein beetje af van het gangbare tempo van de Blend Break. Normaal gesproken kan je hier een lekkere 90s R&B track of een slow jam verwachten. Maar het is natuurlijk binnenkort de verjaardag van hip-hop die we op 11 augustus gaan vieren hier bij Blend. Dus heb ik deze keer gekozen voor een hele relaxte hip-hop track. Nou, dat kon er wat mij betreft maar eentje zijn. Hij kwam uit op 23 februari 1993 en hij heet It Was a Good Day. En weet je waarom Ice Cube zo'n goede dag had? Het gaat over de ghetto waar Ice Cube in de jaren 90 woonde. Hij neemt ons in de track mee in een dag waar hij voor één keer geen last heeft van de gevaren en de ellende uit zijn buurt. Het is een heel vrolijk en positief nummer, omdat hij dus een geweldige dag heeft. Maar als je goed luistert en als je erover nadenkt, is het eigenlijk hartstikke wrang. Want de dingen die hij viert, gewoon veilig over straat kunnen zonder gezeik. Ja, dat zijn natuurlijk dingen waar je normaal gesproken helemaal geen zorgen over wil maken. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet er alles van. Ik ben zelf opgegroeid in de ghetto van Rotterdam. Er is nota bene nog een politieserie over gemaakt. En ik had eigenlijk ook gewoon altijd goede dagen toen ik opgroeide. En Ice Cube dus ook. Terug naar de Blend Break. Dit is Ice Cube en It Was a Good Day hier op NPO Blend.

0: Je hoorde Boyz II Men samen met een Nederlandse rapper Tony Scott, die helaas gisteren veel te vroeg is overleden aan de gevolgen van MS. Hij is geboren in Suriname in 71, maar hij groeide op in Rotterdam-Oost. Je zou hem kunnen kennen van hits als That's How I'm Living, Get Into It, Gangster Boogie, Let Love Love. En hij brak als een van de eerste Nederlandse rappers internationaal door. Wat ik ook weet is dat heel veel mensen hem props gaven, omdat hij een van de eerste rappers was uit Nederland die zonder Nederlands accent rapte. En ja, hij is dus veel te vroeg heen gegaan op 54-jarige leeftijd. En Cuba die vertelde me net dat hij vanochtend in de morning show heeft gesproken met zijn neef, DJ Allstar Fresh.
1: Hey Sonja, we hadden vanochtend de legendarische DJ Allstar Fresh te gast. En dat is ook de neef van Tony Scott. Hij vertelde dat hij deze week nog naar het ziekenhuis was geweest om hem te bezoeken en uiteindelijk ook om afscheid te nemen. Hij was daar onder andere met Xtins, vertelde hij vanochtend. Xtins heeft zelf nog voor hem gerapt in het ziekenhuis. En ja, een verlies. Hij kon me ook wat meer vertellen over wat voor mens het eigenlijk was. Dus heel aardig, bewust mens, bewust van zijn roots. En een van de eerste rappers was Tony Scott, die in het Engels zonder accent rapte en daarmee ook de rest van de wereld bereikte. Dus de chief Tony Scott is helaas niet meer. En daar spraken we vanochtend over met DJ Allstar Fresh. En ik denk dat dat interview straks online komt op onze socials.
0: Ah, helemaal super. Dankjewel, Q. Ja, en Tony, Q vertelde dus ook dat Tony in mei nog lekker buiten op een bankje zat te rappen en dat hij tot laatst positief en vrolijk is geweest. En dat respecteer ik heel erg. Dus we gaan verder met een vrolijke track om Tony Scott te eren. En dat

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook AT&T is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blam. NTR. Sonja.
1: Het is tijd om te gaan luisteren naar de meest gestreamde artiest ter wereld. En dat is nu officieel. Je kan wel raden wie dat is natuurlijk. Dit is MJ en They Don't Care About Us.

Wat leuk dat je luistert. En ik wil meteen even weten, heb jij al gestemd op de Blend Battle van vandaag? Het leek me een goed idee om Tupac en Biggie een keertje tegenover elkaar te zetten. Omdat we natuurlijk allemaal aan het uitkijken zijn naar de hiphop 153 op 11 augustus hier op NPO Blend. En ik help je even je geheugen opfrissen. Hiervan zou je de Notorious B.I.G. kunnen kennen.

zo lekker. En ja, ik zou gewoon van jou graag willen weten welke jij de beste artiest vindt. Het is natuurlijk een hele moeilijke en dat realiseer ik me ook. En dat heb ik ook gemerkt in de berichtjes die ik heb gekregen. Maar ik dacht, ik vind het toch tof om te weten wat hieruit gaat komen. En misschien zegt dat ook wel iets over de staat van de hiphop 153 straks. Matilda zegt, dit kan toch niet. Dit zijn broeders. En allebei supergoed. Legends. Nee, ik durf zelf te zeggen, de goats van elke coast. Allebei een heel andere vibe. Dit is echt heel moeilijk kiezen. En Rashida zegt, Ready to Die van begin tot eind af. Tupac heeft meer platen, Biggie heeft betere platen. Dus doe mij maar Biggie. Oké, ik heb ze opgeteld. En Jaden zegt, ik kies niet. Die weigert gewoon te kiezen. Het voelt een beetje hetzelfde alsof ik gevraagd word of ik Rotti of Pom lekkerder vind. Ik kan gewoon echt niet kiezen. Nou, lekker dan, Jaden. Nu heb ik honger. Geef maar door via de NPO Luister-app wie jij zonder twijfel de betere artiest vindt. Is dat Tupac of is dat Biggie? En dan daai ik straks natuurlijk de winnaar.

Het is tijd voor de Blend Boombox van vandaag. Die ene track die meteen een glimlach op je gezicht tovert door de pure nostalgie. En voor de Blend Boombox van vandaag reizen we terug naar het jaar 1989. De populaire serie Baywatch maakte zijn debuut op televisie. Ik was zelf helemaal verslaafd aan deze serie. En Soul to Soul brak wereldwijd door met de track Back to Life. Wat een bop was dat. En op straat, daar staat de Ghetto Blaster op vol volume. En hiphop, dat is al lang niet meer alleen muziek. Het is de stem van een generatie geworden. En dat hoor je terug in Fight the Power van Public Enemy. Speciaal geschreven voor Spike Lee's film Do the Right Thing, maar al snel uitgegroeid tot veel meer dan een soundtrack. Dit werd een echt anthem. Chuck D rapt niet om te provoceren, maar om mensen aan het denken te zetten. En zijn boodschap is meer dan helder. Durf voor jezelf op te komen. Stel vragen en leg je niet zomaar neer bij onrecht. En de producer Hank Shock Lee bouwde de track op met sirenes, harde drums en tientallen samples, zodat het voelt alsof je midden in de energie van de straat staat. En ik denk dat dat ook misschien wel de kracht is van dit nummer. Het neemt geen blad voor de mond, maar nodigt je uit om na te denken. En daarom klinkt Fight the Power ruim 35 jaar later. Besef even, dit is 35 jaar geleden uitgebracht. En het is nog altijd verrassend actueel. En dat is eigenlijk best wel triest. Vanaf 11 augustus hoor je bij Blend de hip-hop top 153. En dit is alvast een lekker voorproefje van wat je allemaal te wachten staat. Dus ik zou zeggen, boombox of niet, zet hem lekker hard. Dit is de Blend Boombox van vandaag. Public Enemy en Fight the Power.

0: lieve. Ik weet niet wat er hier gebeurde, maar er ging iets mis met de techniek. Maar dit is natuurlijk absoluut niet Fight the Power. En ik weiger deze track door te laten lopen, want deze is te goed. Dit is Fight the Power, Public Enemy.
1: Yet our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

even de tijd om mij te laten weten wie je nou uiteindelijk beter vindt. Wie moet volgens jou de Blend Battle van vandaag winnen? Is dat Tupac of is dat Biggie? En natuurlijk wil ik ook weten waarom. Stuur mij een bericht of voice memo op de NPO Luister-app. En als je hier een duidelijke mening over hebt, laat die dan ook gelden. Want ik snap dat het echt fucking moeilijk is om tussen de twee te kiezen. Maar ik weet dat je het kan. Wacht niet te lang. Dit is je laatste kans om te stemmen. Ik heb een berichtje binnengekregen van Ricardo en die zegt B.I.G. Dat is voor mij gewoon de stem van mijn hele jeugd. Had die samen met mijn neef laatst in die tijd kapot gedraaid, zegt hij, geloof ik. Ja, die tape destijds helemaal kapot gedraaid. En Jamila zegt Brenda's Got a Baby. Ja, oh wauw, die is zo mooi. Ik was 12 en ik snapte opeens dingen die niemand me thuis uitlegde. Ik ben dus 100% team Tupac. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk een beetje heb lopen uitstellen om zelf te vertellen tussen wie ik nou ga kiezen. Want ik weet het gewoon oprecht nog niet. Ik ga erover nadenken en dan ga ik het zo meteen aan je vertellen. Want dat is ook wel zo eerlijk, hè. Als ik jullie laat kiezen en als ik jou laat kiezen, dan moet ik natuurlijk zelf ook een keuze maken. Dus je kan nu nog even snel je stem doorgeven. En de jouwe kan misschien wel net die alles bepalende stem zijn. Dit is Nelly Furtado met Say It Right.

0: En ik heb best wel veel berichten van jullie binnengekregen. En ik wil je daar ook even voor bedanken dat jullie toch ervoor zijn gaan staan en een keuze zijn gaan maken. Ik had natuurlijk verwacht dat dit een hele lastige zou worden. De winnaar van deze battle tussen Tupac en Biggie is geworden met 59%, dus echt kiele, Tupac. Dat is natuurlijk de man die als achtergronddanser begon van alternatieve hip-hopgroep Digital Underground en zelfs op de middelbare school aan klassieke ballet heeft gedaan. Hoeveel talent kan één persoon hebben? Ja, ik kan zelf echt niet kiezen, maar ik durf mijn huis erop te zetten dat je op 11 augustus zowel Tupac als Biggie gaat tegenkomen in de Blend Hip-Hop Top 153. Misschien wel meerdere keren. En deze wordt helemaal gekozen door jou. Voor nu kun je dus gaan genieten van de winnaar van de battle van vandaag. Dit is Tupac en Do For Love.
1: Turn it up loud.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Crime door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. NTR, Sonja.
1: Blijf lekker luisteren, want straks hoor je de eerste Sonja Silva spreekuur. Verder Janet Jackson en Sekou, maar nu eerst Soul for Real and Every Little Thing I Do.

Wat goed dat je luistert op deze vrijdagmiddag. De laatste uurtjes strijden voordat je weekend ingaat. Of misschien luister je wel vanuit het buitenland omdat je lekker op vakantie bent. Ik kan niet zeggen dat ik niet jaloers ben. Ik ben in mei al op vakantie geweest en geloof me, ik ben al lang weer aan vakantie toe. Zometeen open ik de deuren van het spreekuur. Sonja Silva's spreekuur, om precies te zijn. Mocht je brandende vragen hebben, die zijn allemaal welkom. En vorige week deed ik natuurlijk al een oproepje. En daarop kwamen al best wel wat leuke berichten binnen, van groot naar klein. Bijvoorbeeld deze, van J uit Coevorde. Want ja, we houden het natuurlijk anoniem als je daarom vraagt. Wat is de beste manier om mieren uit mijn keuken te weren zonder gif? Ik vind vooral dat zonder gif heel fijn. Beste J, dat zijn twee dingen. Allereerst, mieren lopen af op een geurspoor. Dus haal een emmer sop met azijn door je keuken, dan wist je als het ware de routebeschrijving van de mieren. En de rest is eigenlijk gewoon een kwestie van bijhouden en poetsen. Dus gooi altijd je kruimeltjes weg, bijvoorbeeld als je hebt gegeten. En doe suiker en honing vooral in een afgesloten bakje, want daar zijn ze natuurlijk hartstikke gek op. Als er niks weg te falen haalt, te falen haalt. Ja? Hoor je wat ik zeg, Maarten? Als er niks weg te falen haalt, mag jij ontcijferen wat dat betekent. Als er niks weg te halen valt, dan houdt het vanzelf op met de mieren. Want die houden gewoon van lekkere zoete dingen. Nou, heel veel succes ermee, hè? En dit was natuurlijk een heel vrij, ja, simpel probleem om op te lossen. Dit weten heel veel mensen al. En de mensen die het niet weten, die weten het nu. Maar je mag ook echt grote problemen bij me neerleggen. Hè? Ik gaf vorige week al het voorbeeld van de schoonmoeder waar je bijvoorbeeld ruzie mee hebt. Niets is te gek. Ik ga je echt proberen te helpen om het op te lossen. En zometeen dus de eerste echte case van Sonja Silva's spreekuur. Ik doe alvast mijn witte jas aan en ik hang mijn stethoscoop alvast om mijn nek. Want je weet nooit wat je gaat tegenkomen. Nu in ieder geval eerst Janet Jackson en I Get Lonely.

Zometeen is het zover. Sonja Silva's spreekuur gaat beginnen. Al jouw brandende vragen mogen er anoniem gesteld worden. Dus schaam je gewoon helemaal nergens voor en stuur ze via de NPO Luister-app. Dan kan ik jouw vraag misschien zometeen nog wel meenemen naast de berichten die ik nu al binnen heb gekregen. Zometeen onder andere een probleem van een te dikke kat die 2 keer per dag bij verschillende adressen eet. Hele slimme kat. En een dochter van 16 met tattoo-plannen. Hoe nu verder? Nou, dat hoor je zometeen na High Five en Sekou met Dangerous Lover.

0: Vorige week heb je het al kunnen horen. Ik heb aangekondigd dat ik vanaf vandaag ga starten met Sonja Silva's Spreekuur. Dit is eigenlijk het moment in de week waarin je al jouw brandende vragen kan stellen waarmee je al een tijdje rondloopt of waar je je misschien wel voor schaamt. En dat kan gerust, hè, want alles is anoniem als je dat wil. Dus je hoeft je absoluut niet in te houden. Hé, maar hou het wel netjes, hè? Je bent gewaarschuwd. Dus stuur me een verzoekje of brandende vraag via de NPO Luister-app. En dan kom ik er zeker op terug. En dat hebben een hoop mensen al gedaan. Dank je wel daarvoor. Ik heb een berichtje gekregen van Nathalie uit Waalwijk. En zij zegt dit. Mijn schoonouders willen continu meebeslissen over de naam van onze baby. Hoe kap ik dit af en stop ik dit? Ik ben er echt helemaal klaar mee. Helemaal in caps. Antwoord. Nathalie. Ja, dit is eigenlijk de gouden regel. Stop met erover praten. Zolang je namen deelt, vraag je dus expliciet om de mening van je schoonouders. En dan krijg je die ook. Dus geen shortlist meer, geen wat vinden jullie van. Eén zin. Vriendelijk en met een glimlach. En dat moet wel een oprechte glimlach zijn, anders is hij misschien creepy. Behouden de naam nog even voor onszelf. Jullie horen hem in de kraamkamer. En blijven ze doorvragen, dan herhaal je precies diezelfde zin. Niet uitleggen en niet verdedigen, want elke uitleg is weer een opening. En trouwens, als ze straks die baby in hun arm hebben, dan is die naam opeens de mooiste naam die ze ooit gehoord hebben. Zo gaat het altijd, let maar op. En gefeliciteerd en succes met je bevalling natuurlijk. Ik heb natuurlijk ook een om audioberichtjes gevraagd, want ik vind het gewoon altijd tof. Jullie horen altijd mijn stem, als ik ook jullie stem kan horen. En ik heb er eentje binnengekregen en die is van Rick uit Drachten.
1: Ah, Sonja, Riek hier. Ik had een vraagje namens mij, namens mijn dochter. Ze staat hier naast me. Zij is 16 en wil heel graag een tatoeage. En we zijn er nog niet helemaal over uit. Ik vind haar namelijk iets te jong. Zelf wil ze er wel heel graag eentje. We zaten te luisteren en toen dachten, nou, laten we meteen even opgooien. Misschien kom jij wel met het antwoord. Dank alvast.
0: Rick, goed dat je dat gevraagd hebt. En ja, ik zit zelf ook helemaal onder de tattoos. Dus ik heb dezelfde gesprekken ook met mijn ouders gehad. Ja, ik was persoonlijk 18 toen ik de eerste heb laten zetten. En wettelijk gezien mag je dochter vanaf haar 16e dit zelf beslissen. Jouw handtekening is daar dus niet voor nodig. Onder de 16 moet er altijd een ouder bij zijn. Maar daarboven is dat dus niet meer. Dus de vraag is eigenlijk niet eens of je toestemming geeft, maar of je meegaat. En dat zou ik zeker doen. Ga samen kijken en spreek af. Niet in de hals, handen of gezicht. Hè, want veel tattoo shops weigeren die plekken bij minderjarigen sowieso. En het is ook niet handig voor als ze later, als ze groot is, wil solliciteren. En mijn allerbeste advies, bewaar sowieso het ontwerp voor een paar maanden. Want misschien vindt ze het na die paar maanden wel helemaal niet leuk meer. En doe alsjeblieft je research. Even een persoonlijke noot tussendoor. Ik heb 2 tattoos waar ik echt een hekel aan heb. En die zijn echt heel groot. En ook nog een memorial tattoo voor mijn vader. En die heb ik gezet bij een tattoo artist. En die had allemaal plaatjes op zijn website staan die niet van hem waren. En hij kon helemaal niet tatoeëren. En ik dacht een bikkel te zijn, dus ik heb alles in 1 sessie uitgezeten en heb nu 2 hele lelijke tattoos. En laseren, trust me, dat wil je echt niet, want dat doet nog zoveel meer pijn dan een tattoo zetten. Denk er sowieso nog even goed over na, dochter, want je zit er dus voor altijd aan vast, tenzij je jezelf wil pijnigen met een laser. Maar ja, ik snap het. Het is verslavend. Weet dat ook. Als je er eentje hebt, dan heb je er waarschijnlijk binnen een paar jaar een nog 10. Succes daarmee. Ik kreeg ook nog een berichtje van I uit Veenendaal. Ja, er is echt een ding. Ik heb dus een kat. En die voer ik gewoon elke dag, weet je wel. Maar opeens werd die kat dikker en dikker. Dus ik dacht, hoe kan dat? En toen hoorde ik dus van iemand dat een van de buren, een oudere vrouw, mijn kat loopt te voeren overdag. Met worst en zo. Wat moet ik tegen haar zeggen? Ah, en die bedoelt het waarschijnlijk ook nog eens hartstikke goed. Dus ik zou vooral niet al te boos worden op die mevrouw. Want die houdt waarschijnlijk gewoon enorm van katten. Ik zou het zo aanpakken, I, uit Veenendaal. Bel aan. met een bakje gezonde kattenbrokjes. En zegt tegen de mevrouw dat hij volgens de dierenarts echt te dik is geworden. Want dan leg je de schuld lekker bij de dierenarts en niet bij jezelf. Maar dat als ze hem echt wil blijven voeren, dat ze dat dan met de gezonde brokjes mag doen. Zo heeft zij haar dagelijkse kattenmomentje. En jouw kat die blijft gewoon door het kattenluikje passen. En doe hem ook meteen een bandje om met niet voeren AUB. Want geloof me, die buurvrouw is vast niet de enige. Tot zover voor vandaag. Sonja Silva's Spreekuur. Blijf je berichten insturen. Schroom niet en ik ga ze voor je proberen op te lossen. Gaan we nu verder met Ja Rule featuring Ashanti. Dit is Always On Time.

zijn al bijna weer aan het einde gekomen van de uitzending van vandaag van Sonja Silva op NPO Blend. Maar ik heb nog even wat nieuws. Nio heeft zichzelf namelijk in de nesten gewerkt. Of eigenlijk zijn hond. TMZ meldde op 6 augustus, gisteren dus, dat Nio is aangeklaagd door een pakketbezorger. Haar naam is Dominique Bridget. En die meent dat Nio zijn hond haar heeft aangevallen. En ik denk dat Nio misschien wel peentjes aan het zweten is. Want in 2020 werd het bericht naar buiten gebracht dat de hond van collega Chris Brown zijn huishoudster gebeten had. En de jury oordeelde toen, dat was op 30 juni... dat Chris Brown en zijn bedrijf Black Pyramid LLC bijna, let op, $13 miljoen moeten betalen aan de gebeten huishoudster Maria Avila. Dus ik denk dat Nio wel blij is als zijn tracks overal gedraaid worden. En ik hoop dat hij heel veel royalties binnen gaat krijgen. Nou, binnenkort hoor je hier waarschijnlijk wat het geworden is. Ondertussen luisteren naar de track die ik nog steeds de allermooiste vind. En de misschien wel de meest sexy track die Nio ooit gemaakt heeft. Dit is Sexy Love hier op NPO Blend.

0: Ja, het is ongelooflijk, maar het zit er gewoon alweer op. En dat is altijd goed nieuws.
1: Klinkt heel gek, maar dan ja, is jij in de studio.
2: Oh, dankjewel, lieverd. Ik dacht dat je wilde zeggen, want dat betekent dat jij nu weekend hebt.
0: Naar huis kan, dat is ook goed nieuws.
2: Ja, Lina,
0: ja, maar ik doelde echt op jou.
2: Ah, dat vind ik super lief.
0: Ja, hoe
2: ben
0: is het
2: blij
0: met
2: dat
0: je?
2: Ik ben ook blij dat je echt weet hoe het gaat.
0: Ja.
2: Oké, okay, wat was er vorige week met me aan de hand?
0: Je dronk te veel alcohol.
2: Inderdaad. En de week daarvoor, weet je dat nog?
0: Toen was je moe en was je aan het bloeden.
2: Inderdaad.
0: Ja, ik onthoud alles, hè. Ik ben
2: daarom,
0: die oude.
2: Ja, jij bent een olifantgeheugen, heb jij. Ja. Let op. Mm. Weet je welke mix ik vandaag heb?
0: Nou.
2: Dit is menstruatiedag 1.
0: Oh,
2: ja, want
0: shit.
2: Ik bloed veel te vaak achter elkaar.
0: Oh,
2: en
0: shit.
2: Ik ben tering verkouden. Ik heb 4 dagen op mijn nest gelegen. Oh. Maar ik moet heel eerlijk met je zijn.
0: Mm-hmm.
2: Ik was vanochtend zo dankbaar voor mijn leven.
0: Oh,
2: ik stond op en ik dacht, oh, mijn baarmoeder doet pijn. Oh, ik moet snuiten en niezen. En toen dacht ik, je zou zo meteen maar naar de radiostudio gaan. Heerlijke muziek maken. Kijken in die prachtige bruine ogen van Sonja Silva. En dat is je leven. Dus
0: girl,
2: I'm good.
0: Girl, ik vind het mooi dat je het zegt.
2: Sentimenteel ben ik.
0: Ja, dat heeft vast ook iets te maken met het feit dat je baarmoeder je probeert te vermoorden vandaag.
2: Ja, dat denk ik, ja.
0: We hebben natuurlijk eventjes stilgestaan bij het verlies van Tony Scott. Ik heb een vette track gedraaid van Boys to Men met Tony Scott.
2: Ja.
0: Today's Years Old. Toen ik ineens dacht, oh, dat is dezelfde Tony Scott. Want het is goed gerapt zonder Nederlands accent. Wat voor zijn tijd echt uniek was. Dat ik me gewoon helemaal niet realiseerde dat dat onze Tony Scott was.
2: Ja.
0: Dus die heb ik eventjes gedraaid.
2: Mooi,
0: en als je dat dan hoort, inderdaad, 54 jaar. Weet je, dan nemen we die baarmoeder maar gewoon voor lief.
2: Ja, inderdaad, nemen die baarmoeder
0: gezond.
2: Voor lief. Ja, zeker.
0: Heel mooi dat je dat zegt.
2: Ja.
0: Ja. Nou, jij natuurlijk in je show, je hebt vaak nieuws, je hebt vaak emotionele dingen.
2: Ja.
0: Je hebt hele bijzondere gesprekken. Wat ga je vandaag doen? Ik ben iedere week weer verrast.
2: Ik ga het hebben over de hitte en het gegeven dat we dan vaker zin hebben in seks.
0: Is dat wat er aan de hand
2: dat
0: is?
2: Dat is wat er aan de hand is. En ik spreek zo meteen met iemand met kennis van zaken. Ik bedoel, ik kan wel zeggen, het heeft te maken met, weet ik veel, de zon doet iets met je endorfines en I don't fucking know. Maar ik bel zo meteen met Antoinette Jacobs. En zij is gedragspsycholoog. En zij kan ons exact vertellen waarom je een beetje harder bent en wat natter.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Nou, sorry, jongens, het is sowieso zomer, hè. Als je kinderen in de buurt hebt, ik zou echt zeggen, dit is het moment om tegen ze te zeggen, ga naar bed.
0: Yep, oren
2: dicht. Shai is wakker.
0: Maar dat weet men. Men
2: dat weet men, toch?
0: Als je op vrijdag luistert naar de Wat een Week Show van Shai, gaat het sowieso over seks.
2: Daarom.
0: Iedere week. Daarom luister ik ook. Iedere
2: lekker
0: week
2: wijfie.
0: In de auto.
2: Lekker.
0: Onderweg naar huis. Ga ik nu ook weer doen. Maar ik ga dus wel naar huis. Ik ga je hier achterlaten in deze lekkere warme studio.
2: Dank je wel.
0: Ik hoop dat je volgende week dan komt en zegt,
2: dan niks
0: girl,
2: hebt.
0: No blood.
2: No blood.
0: No snut. Alleen seks?
2: En alleen seks. En mijn hoofd zit ook gewoon goed op mijn romp.
0: Daar
2: ik ben
0: gaan
2: het met je eens.
0: Voor.
2: Daar gaan we voor. Let's go.
0: Oké dan. Hey, en jij daar, die luisteraar. Je bent zo dichtbij het begin van je weekend. En voor het geval dat nog niemand dat tegen je gezegd heeft vandaag. De werkweek zit er bijna op. Je hebt het weer
2: gechefd, bitches.
0: En neem dan maar van mij aan. Je weekend is echt belangrijker dan je laatste 5 mailtjes beantwoorden. Je hoeft niet bereikbaar te zijn om waardevol te zijn. Tot volgende.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de Field doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: BNN Vara. Fry.
2: That's me, je bloedende, snottende, goed lachse, altijd in voor een grapje en zin om met jou te babbelende. Shy.

0: back, want het is weer vrijdagmiddag. En dat betekent dus dat ik hier zit, your girl. En ik noem mezelf altijd your girl, toch? En niet zonder reden. Let op, I got you. Hardrijders, opgelet.
1: In alle Europese landen hebben we deze week wat extra aandacht voor snelheidsovertredingen. Voor ons houdt het in dat we eigenlijk niet meer dan normaal doen. Alleen we leggen deze week expres de focus op snelheidsovertredingen.
0: Snelheidsovertreders, opgelet. Ja, ik probeer je een boete te voorkomen, maar wacht even. On a serious note, haal je voet van het gaspedaal af en ga gewoon rechterbaan relax. Ik bedoel, krijg je een boete, dan is het terecht. Want hoezo hou je je niet aan de snelheidsregels? Huh? Huh? Hoezo?
2: Wat een week zo onderweg naar je weekend.
0: Je zou maar Jan Roos heten en 49 jaar oud zijn. Of Dennis Schouten heten en 31 jaar oud zijn. En in gesprek zijn met meiden van 16 jaar. En onnodig seksueel getinte opmerkingen maken.
3: Je hebt Dennis gewonnen vandaag.
4: Een beetje spuug van alles, hè?
3: Ondertussen een beetje met jezelf spelen.
5: Ja, ja. Nee.
0: Een beetje spuug en ondertussen met jezelf spelen, te belachelijk voor woorden. Maar let op, vervolgens met je blinde vlek zet je dit op je eigen kanaal, word je door je eigen fans terechtgewezen. Vervolgens haal je het filmpje offline en gooi je op X een statement waaruit blijkt dat je volwassen ass er nog steeds niet tegen kan dat je door anderen wordt terechtgewezen. Yo, go check yourself, hoor. Hey.
6: De Wat een Week Show met Sjaai.
0: En dan even on a different note. Ik wil het even met je hebben over schaamlippen. Want hoezo noemen we deze orchidee onder de lippen schaamlippen? Hoezo noemen we het gelukskoekje een schaamlip? Hoezo noemen we de kaviaar onder de lippen schaamlippen? What is going on?
7: Als ouders dan de correcte benaming hun dochters leren voor hun genitaal, dan is dat nu schaamlippen. Er heerst sowieso heel veel taboe op het bespreken van klachten van de vulva. En we hopen met dit woord dat het toch ook weer een klein beetje makkelijker wordt om als je klachten hebt de dokter op te zoeken.
0: Het wordt dus tijd voor een andere naam dan schaamlippen. Want schaamte impliceert natuurlijk dat je ergens voor moet schamen. En hoezo zou je moeten schamen voordat je schaamlippen? Girl, let me tell you, it's a prize position. Zoals Jill Scott, possession, zoals Jill Scott zegt. Als vrouwen hoeven ons nergens voor te schamen. En dat vinden de dolamina's ook. En daarom willen ze het woord veranderen naar vulva-lippen. Dus vanaf vandaag zeggen we vulva-lippen. Hey, goedemiddag op deze vrijdagmiddag. Je weet hoe het gaat, hè? En als je het niet weet, ga ik je het nu vertellen. Op vrijdag komt altijd nieuwe muziek uit en ik hou het voor je in de gaten. Maar vandaag moet ik voor nieuwe muziek terug naar afgelopen dinsdag. Want onze eigen Queen Bee was weer lekker bezig. Ze dropte op dinsdag een remix EP van Morning Dew samen met Hubby, manlief Jay-Z erop. En voor de oplettende luisteraar, je denkt straks misschien, huh? Deze track ken ik ergens van. Klopt, er zit een heerlijke sample in. Hoe of wat? Ik vertel het je zo.

0: Kanye West, American Boy. Volgens mij was hij rond het moment dat dit uitkwam nog niet problematisch, toch? Dat klopt toch, Angelique?
1: Dat klopt. He was a hide.
0: Dit was non-problematische Kanye West.
1: Hij was altijd al een beetje problematisch.
0: Ja, maar dan toen was hij zeg maar
1: ja,
0: zo'n een creatieve soul.
1: Problematisch.
0: Juist, ja. Exact. Ik dacht, ik moet Angelique vandaag even bellen, want let op. Wat er met mij gebeurt de afgelopen periode is, dan heb ik zeg maar mijn Spotify aanstaan en dan weet je wel, dan staat hij op, weet ik veel, een of andere radio van een track die ik dan leuk vind. Dus dan krijg je verschillende nieuwe nummers die dan in de lijn zouden moeten liggen van hetgeen wat je leuk vindt. En dan zit ik zo lekker mee te bobben met mijn hoofd en ineens denk ik, huh? Wat is dit? Waar luister ik naar? Is dit echte muziek, vraag ik me dan af. Maar weet je wat Angelique Houtveen is overkomen? Die was aan het tongen op het moment dat ze dat dacht. Haar tong zat in de mond van iemand anders en zij dacht, huh? Is dit AI-muziek? En toen dacht ik, deze muziekliefhebber moet ik vandaag even opbellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, zij.
0: Ja, wat gebeurde er tijdens die Zoom-sessie dat je dacht, ik moet dit onderbreken?
1: Wel, ik hoorde een liedje. En kijk, ik ben best wel ook wat bezig met AI. Ik heb een hele opleiding gevolgd, AI en songwriting. Dus ik herken het redelijk snel.
0: Ja.
1: Dus we waren er lekker aan het zoenen. En opeens hoor ik dat typische geluid wat het nu nog heeft. En ik denk, wacht eens. Dit klinkt iets te perfect, iets te plastic.
0: Ja.
1: Dus ik stop, ik trek mijn hoofd terug. Ja. En ik zeg van, dit is AI-muziek. Het was niet eens een vraag. Ik zei, dit is AI-muziek. Laat zien. Dus hij laat ze Apple CarPlay. En ik zei, oh ja, zie je die artiest? Dat is AI. Hij zei, oh joh, dat wist ik helemaal niet. En dus hij skipt naar het volgende nummer. Ik zeg, dit is ook AI. Skip naar het volgende nummer. Ik zeg, is ook AI.
0: Oh my god. Angelique,
1: heb je ook normale muziek?
0: Ja, ik wou net zeggen, ik heb heel veel vragen. Of het tot een tweede date is gekomen, dat wil ik zo meteen weten. Maar jij zegt, je herkende meteen dat typische AI-geluid.
1: Ja.
0: Wat is dat typische AI-geluid?
1: Nou, voor mij er zit een soort pitch. Het is net iets te perfect. Laat me niet in te veel nerdtermen spreken, maar het is net iets. Dat, je hoort dan een zangeres waarvan je denkt, nou, het is heel raar dat die niet ontdekt is nog. Zeg maar, Whitney Houston sounds goed, maar waarom kennen we haar niet?
0: Ja.
1: En het is net dan, er zitten typische van die melodieën en akkoorden in die gewoon heel standaard zijn.
0: Ja.
1: En een soort blikkerig geluid. Het is een stem, maar alsof we zeg maar toch een soort paar duizend lagen autotune. Dus het is toch niet, er klopt gewoon iets niet.
0: Er klopt iets niet.
1: En dat zeg ik, het is niet overal. Het wordt steeds beter. Maar bij deze, in dit geval, hoorde ik het nog wel.
0: Ik heb hier een voorbeeld van Sienna Rose. Laten we even luisteren.
1: Oh, ja.
0: Held by the Night.
1: Ja. Your voice arrives like a
0: soft horizon. Ja. Ja, prachtig, denken we dan toch?
1: Ja, ik hoor hem wel bij deze gelijk, ja.
0: Maar ik hoor hem bij deze ook.
1: Ja, toch?
0: Ik denk dat het te maken heeft met een, het klinkt te perfect.
1: Dat is het, toe. Er mist een soort rauwe randje, er mist iets.
0: Er mist iets, inderdaad. Maar de vraagje, want met AI wordt op verschillende manieren ingezet op dit moment.
1: Ja,
0: hè? Dus
1: ja.
0: Je hebt hele AI-artiesten, zoals bijvoorbeeld een Sienna Rose.
1: Ja,
0: alles
1: klopt.
0: Van begin tot eind is AI. Maar je hebt ook andere vormen, toch?
1: Ja, je hebt heel verschillende. Want daarom heb ik een artikel hierover geschreven. En kijk, je hebt natuurlijk de mensen die gewoon drukken van, maak een soul liedje over een gebroken hart met 50 sound. Bam. Klik op de knop en dan komt er iets uit.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook mensen die hebben bijvoorbeeld, die kunnen heel goed teksten schrijven, maar die kunnen niet zo goed zingen.
0: Ja.
1: Dus dan zijn het wel eigen geschreven teksten die je dus ook echt kunnen raken. Maar ja, wel met een beat eronder.
0: Ja.
1: Maar dan heb je ook nog variant van artiesten die we gewoon kennen en waar we naar luisteren.
0: Mm-hmm.
1: Maar die AI-elementen in hun muziek stoppen en waarvan we het eigenlijk dus niet weten.
0: Juist,
1: of er AI in zit.
0: Ja.
1: En dat we denken vaak, het is alleen maar popmuziek, afro, R&B en zo. Maar ik heb dus tijdens die opleiding gezien dat zelf in de klassieke muziek,
0: ook?
1: Dat jij zegt, ik wil ongeveer dit en dan genereert hij gewoon een hele notensheet voor je.
0: Ja.
1: Dus het is everywhere op dit moment.
0: Voordat we verder gaan naar dat voorbeeld dat ik voor je klaar heb staan, Eddie Dalton, waardoor mijn hoofd echt dacht, wat is dit? Maar wat ik me even afvraag is, over een tijdje wordt het heel erg moeilijk, denk ik, om AI-muziek te kunnen onderscheiden. Al helemaal als je deze voorbeelden geeft. Wat hebben we nodig? Transparantie? Meer transparantie?
1: Of komen
0: we op een gegeven moment op een punt dat het maakt uiteindelijk niet meer uit?
1: Nou ja, ik denk, kijk, Weet je, er zijn natuurlijk heel veel rechtenkwesties. Dus ik vind eerst moet het qua rechten helemaal goed geregeld zijn. Ja. Want nu is eigenlijk gewoon alle artiesten, alle muziek is gestolen en in die systemen gestopt om te trainen. Mm-hmm. En die hebben daar niks van gezien. Dus dat moet eerst geregeld worden. Weet je, en daarna kunnen we naar een gaan we naar een situatie dat we het A inderdaad niet meer horen.
0: Ja.
1: En maar dat om als je het wil weten, wel transparantie nodig hebben. Dus oké, het is gemaakt met AI, maar wat is gemaakt met AI?
0: Juist,
1: is het de stem? Is het alleen een baslijntje? En dan moeten we voor onszelf gaan nadenken, wat vinden wij oké en wat niet?
0: Ja.
1: Vinden wij een heel liedje compleet met AI, niks is zelf geschreven, alles is gegenereerd? Mm-hmm. Dat vind ik problematisch.
0: Ja.
1: Maar als iemand een hele goede songwriter is, in mijn klas zat een man, supergoede songwriter, maar hij had geen stem, hij had zijn stem verloren bij een ongeluk.
0: Oh ja, wat doe je dan? Ja.
1: Ik kon hem niet blamen dat hij dan een synthetische stem maakt.
0: Juist, dus meer transparantie. Welke onderdelen zijn AI, wat niet? En dan kan je uiteindelijk als muziekfan zelf kiezen. Ik heb hier Eddie Dalton voor je. Another Day Old. Dit is één en al AI. En ik gleed bijna 10 seconden van mijn stoel af voordat ik dacht, ze houden me voor de gek.

0: een beetje die old school sound,
1: ja,
0: hè?
1: Die old school sound. En I love it, hè? Want ik ben die soul lover. Maar hierbij denk ik wel fuck AI muziek. Want ik word voor de gek gehouden.
0: Ja. Dat denk ik wel. Wat vind je erg dan, hè? Is het erg dat iemand... Kijk, het is, we zijn niet op het punt dat een computer zelf bedenkt... ik ga een liedje schrijven. Dus ja. Iemand heeft hier opdracht voor gegeven. Ja. Dus er zit wel een mens achter die denkt... ik wil een beetje Otis Redding-achtige nummers schrijven. Dus wat irriteert jou dan, hè?
1: Ik denk voornamelijk... Ik bedoel, op Instagram zie je staan AI-info... Dus dan weet je meteen dat het filmpje waar je naar kijkt... dat het AI is. Niet altijd, maar bij sommige, als je sommige apps gebruikt... dan moet je dat meteen laten zien. Dat is wat ik wil. Dus ik wil
0: you wanna know.
1: I wanna know. AI Eddie Dalton.
0: Hey.
1: But do you know what I really wanna know?
0: Nou.
1: Is het gekomen tot een tweede date?
0: It
1: ga je,
0: is.
1: Ga je mond, je
0: we hebben hem al gehad.
1: Je hebt hem al gehad.
0: Dus, deze week.
1: Dus dat hij luisterde naar AI-muziek was geen dealbreaker.
0: Nee, want daarna kwamen er tracks van Masego en andere artiesten. Toen dacht ik, oké, you know music, so you're good.
1: It. Komt het tot een derde date? Komt het
0: zeker.
1: Tot een derde?
0: We zijn aan het regelen.
1: Lekker, meid. DM me zo meteen zijn foto, ik ben benieuwd. Nee hoor,
0: I will.
1: Zomaar doe ik gierig. Okay. Angelique Houtveen, hou er in de gaten. Ik heb dit artikel van jou gelezen op je Substack.
0: Ja.
1: Ik kan niet zoenen op AI-muziek. Dus volg er daar. En op Instagram heet ze This is Angelique.
0: Right.
1: Bye, girl.
0: Bye, bye.

deze vrijdagmiddag naar de Wat een Week Show met Shai op NPO Blend. En ik weet niet waarom, maar ik moest ineens Sam Smith denken toen ik dit nummer hoorde. Ik heb Sam Smith vorige week mogen interviewen voor RTL Boulevard. Naar aanleiding van diens nieuwe album. Sam die identificeert zichzelf als een non-binair persoon. Op 21 augustus komt Hazel Eyes uit. En ik sprak dus met Sam over dit album. Geschreven in de periode van een paar jaar met 4, 5 vrienden. Totaal andere sound dan dat we van Sam kennen, als je het mij vraagt. Maar is wel iets met Sam's stem gebeurd. Het is echt een soort van opengebroken. En als er één ding is waar ik echt altijd van genoten heb bij Sam, dan is het het gebruik van gospel. Ik dacht, ik draai even een kort stukje van de laatste single die online is gekomen. When He's Gone klinkt zo.

0: wat je hoort dus. En mijn all-time favorite song van Sam Smith, oh my god, echt tranen gehuild op dit nummer, is Too Good At Goodbyes. En als ik het heb over gospel, luister even naar die koor achterin. Het is prachtig.
1: Let me start you just when I call action, be looking this way, and then you can go.

If Your Girl Only Knew. Ik had dus, inmiddels 3 weken geleden had ik Kendall Telesfort en haar moeder Joanne Telesfort een gast hier zo in de Wat een Week Show met Shai. En we hadden het over je favoriete sekstrack tijdens het moment tussen de lakens. En toen vertelde Kendall dat op het moment dat het zonnetje schijnt, dat ze veel meer zin heeft in het moment tussen de lakens. En de afgelopen weken zie ik dat veel vaker online verschijnen. Dat mensen zeggen, oh my god, I'm hot. Oh my god, ik heb zin. Dus ik dacht, misschien moet ik gewoon even bellen met Antoinette Jacobsen. Podcastmaker, bekend van de...

0: podcast. Antoinette, naar bed. Waar lig je nu eigenlijk, vraag ik me af. Antoinette, lig je nu dan ook in bed? Of?
1: Nee, ik kan toch niet de hele dag in bed blijven liggen?
0: Nou ja, je weet het niet.
1: Ja, het zou wel chill zijn eigenlijk.
0: Het zou wel, chill. Ja, waarom niet?
1: Ja, van de ene kant vind ik werken in bed echt heel fijn. Van de andere kant zeggen we wel altijd, neem niet je werk mee naar bed.
0: Ja, dat is waar. Oeh, maar jouw, werk moet je wel af en toe meenemen naar bed.
1: Ja, dat is heel vervelend, ja.
0: Nou, jij bent gedragspsycholoog en jij kon ons precies vertellen waarom het komt dat we meer zin krijgen op het moment dat het zonnetje schijnt.
1: Ja, dit is dus eigenlijk best wel leuk. Want de zon die geeft daadwerkelijk gewoon gelukshormonen, dopamine, serotonine. Daardoor word je blij, daardoor zit je lekkerder in je vel. En als er iets sexy is, is dat mensen die goed in hun vel zitten.
0: Ah, dus het is gewoon zo simpel als een soort van golden hour moment, maar voor de hele week.
1: Eigenlijk wel, ja, want het is niet alleen die gelukshormoon, het is dus ook vitamine D die uit de UV-straling komt.
0: Ah.
1: Ik vind het heel grappig om te mogen zeggen, door vitamine D krijg je meer zin. Maar
0: ja, snap ik.
1: Je krijgt meer
0: D. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vind vitamine pussy wel iets lekkerder.
1: Sowieso.
0: Oké, gelukkig. Dan zijn we het daarover eens. Maar door vitamine D krijg je meer zin. Ik wist niet dat het zo simpel was.
1: Ja, en om dan, zeg maar, wat zijn gelukkig wel meerdere dingen. Het is ook, het is zomer, het is warm.
0: Ja.
1: Mensen dragen minder kleding, sexyere kleding. Je krijgt veel meer stimuli, je ziet veel meer, sexy objecten om je heen. En dat zorgt er ook voor dat je meer zin krijgt, omdat je er veel meer mee bezig bent.
0: Dat helpt ook mee. Oké, maar dan wordt nu het moeilijke, het probleem van de zomer is, het is veel te warm om iets te doen. Al helemaal op het moment dat het zonnetje de hele dag op je huis heeft gestaan, op je slaapkamer heeft gestaan. Dus het is niet echt ideaal om het dan te doen. Maar heb jij nog tipjes? Misschien standjes tips, denk ik dan?
1: Ja, nou sowieso standjes. Kijk, ik denk dat mensen te snel denken aan liggen. Je kan ook zitten. Dan zit je ook, kan je ook wat makkelijker afstand van elkaar nemen. Je kan ook naast elkaar liggen. Als het echt, echt te warm is voor alles, ga naast elkaar liggen en speel met jezelf.
0: Sexy.
1: Dat is ook heel erg sexy.
0: Ja.
1: Speeltjes kunnen ook helpen. Ventilators kan helpen, maar zorg dat hij niet op je lichaam blaast. Want dat zorgt er ook weer voor dat het sneller opdroogt.
0: Dus, oh, dat het glijmiddel sneller opdroogt.
1: Ja.
0: Scherp.
1: Dus hou dat
0: scherp
1: ook allemaal in de gaten. IJsblokjes zijn ook heel sexy. Gebruik ze niet inwendig. Maar gebruik ze lekker.
0: Niet goed voor je?
1: Nee, dat kan echt schadelijk zijn voor je weefsel.
0: Oh,
1: dus niet doen.
0: Ja,
1: is niet goed voor je. Maar op je huid.
0: Heerlijk.
1: Lekker
0: afkoelen en dan daar de ventilator op dat ijsblokje.
1: Oh,
0: bij het ijsblokje op je tepel. Ik vind het helemaal top. Ik ga je bedanken voor je tijd, Antoinette.
1: Graag gedaan.
0: En ik denk dat voor mij was de toptip nog wel, doe het zittend.
1: Ja, toch? Ja. En sowieso, heb je wel eens je keukenblad gebruikt? Dat is lekker cool.
0: Ja, nee, dat vind ik vies. Al die bacteriën en zo. Nee. Dat hoeft voor mij niet. Nee, dat vind ik een beetje smerig.
1: Okay.
0: Maar de andere tips vond ik wel heel erg fijn. Dankjewel, Antoinette. Check de podcast. Antoinette in bed. Waai. Dit is Jiggy J samen met Piet Philly. Ik heb je.

0: volgende week. Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Shai.
2: En ook King Faisal. En hij is een beetje mijn alter ego, mijn spirit animal. Zometeen hoor je alles. Bye. Zo.

0: and make you sweat. You can do me in the morning. We gon' turn up the heat all the way. You can do 9-5, baby.
1: Poison hoor je vaak op naam van Bel Biv DeVoe. Maar Do Me, laten we alsjeblieft niet slapen op dit pareltje. En dat doen we ook niet hier zo bij NPO Blend. Goedemiddag.
2: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Wat een week show met Shy.
1: Nee, niet meer alleen met Shy, want de deur is opengebarsten en mijn spirit animal en alter ego is binnengelopen. Een hele goede middag, zeg ik tegen artiest, reality ster. We komen er net achter dat je al 10 jaar in de game bent en je bent pas 27. Give it up for King Faisal.
3: Hey, thanks for having me.
1: Ik vind het zo leuk dat je er bent.
3: Ik mag komen.
1: Maar ik had net echt een shock. Want we waren een beetje aan het babbelen. Je bent net binnengelopen. En ik vraag op een gegeven moment... maar hoe oud was je toen ik je bij Phonics heb ontmoet dan? En dan was je waarschijnlijk een jaar of 17.
3: Ja, ik was heel jong.
1: Damn, toen ik op straat dus aan het blowen was... en half dronken zat stiekem in de klas... had jij een hele YouTube-pagina.
3: Ja, klopt. Ik wou altijd wel iets doen op tv en met muziek, maar... Ja, ik vond niet echt dat ik daar heel erg de kans voor kreeg. Dus ik dacht, ik bouw eerst mijn eigen platform op... en dan komt het uiteindelijk vanzelf wel.
1: En ondertussen zie ik je volop op tv. Verschillende televisieprogramma's heb je aan meegedaan.
3: Ja.
1: Is dat dan uiteindelijk is de droom die je had dus toch uitgekomen?
3: Ja, zeker. Het duurde allemaal wel wat langer. Want op een gegeven moment dacht ik van... oké, ik heb nu al die volgers en ik word op straat herkend... maar ik verdien geen geld.
1: Ja.
3: Dus toen was ik er wel klaar mee. Ja. En nu sinds de afgelopen 3-4 jaar is het wel serieus geworden. Want ik dacht, ik ga dit gewoon niet meer doen.
1: Ja.
3: Want ik word overal herkend, maar ik ben skeer.
1: Nee, dat schiet niet. Had je nog een bijbaantje ook?
3: Ik had wel iets, een soort van manifestatie... dat er altijd iets op mijn pad kwam,
1: okay,
3: dat ik
1: altijd
3: gewoon
1: geld
3: rondkwam.
1: Ja.
3: Maar echt, ja... Zoals nu niet, in ieder geval.
1: Oké. Maar dus eigenlijk wat je me nu vertelt is... Shy, I'm making the big bucks.
3: Nou ja, wel bigger bucks dan toen. Ja, ik mag niet klagen.
1: Oké, lekker hoor. Hey. En je zegt, het duurde iets langer dan dat je had verwacht. En het enige wat ik denk is... Dude, je bent 27. Like, de wereld ligt nog aan je voeten.
3: Nee, I know, maar oké, wat ik nu ga zeggen is misschien heel controversieel... maar ik zag heel veel influencers om mij heen...
1: Ja.
3: Die dat wel... heel snel hadden en veel campagnes kregen en zo. Maar dat waren ook over het algemeen wat meer Nederlandse mensen. Ja, dat klinkt misschien raar om te zeggen, maar...
1: Ja, maar soms is dat gewoon zo, ja.
3: Ja, en toen dacht ik, oké, dan is het een andere route die ik moet gaan bewandelen.
1: Ja.
3: En I did, dus ja.
1: Oké, ik had heel even een moment met mezelf... en ik dacht, ik moet heel even tegen Faisal zeggen... als ik te veel als een auntie op je kom, zeg me.
3: Okay.
1: Want al 2 keer ben ik dus bezig met 1 leeftijd, 17, 27... en toen daarna, dus hou me tegen.
3: Oké.
1: Ja?
3: Is goed.
1: Als ik anti-shy heb, gooi, hou me tegen. Oké, Faisal, how you feeling? How you doing? Hoe is het leven? Wat voor cijfer zou je het leven geven?
3: Ja, een 8. Het gaat goed. Ik
1: Lekker.
3: Ben blessed. Ik leef. Ik kan doen wat ik wil. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar wat ik me dus wel afvraag is, waarom ben ik jouw spirit animal?
1: Waarom ben je mijn spirit animal? Oké, dus ik volg jou al sinds jaar en dag online.
3: Aha.
1: En ik heb jou nog nooit live zien optreden.
3: Oh, nee?
1: Nee. Alles wat ik heb gezien is van mijn telefoonscherm.
3: Aha.
1: En ik betrap mezelf erop dat ik meerdere malen terugklik... en dat ik denk... Huh? I feel like als ik op het podium zou staan... Mm-hmm. Dan zou ik je twin zijn.
3: Ik denk het ook.
1: Dus
3: ik denk dat
1: jij wel kan twerken. Dus denk...
3: Oh ja?
1: You better come correct.
3: Ja?
1: Ik ben een twerk queen.
3: Oh, period.
1: Hallo. Nee, dus als ik zeg spirit animal... er zit iets in jou wat jij er gewoon heel makkelijk uitgooit op het podium. Nu heb ik het idee dat ik op de radio, overal waar ik ben... ben ik ook altijd true shy, maar ergens toch wel een beetje verlegen. Dus die spirit animal zit hem daarin.
3: Period.
1: I enjoy you.
3: Dank je.
1: Als ik je zou vragen hoe voel je muzikaal gezien, wat is het antwoord?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik een heel klein beetje klaar was met muziek. Mm-hmm. Omdat ik zeg maar... Ik vind rapmuziek heel vet en leuk om te maken. Maar voornamelijk trapmuziek. Maar ja, ik word meer geboekt op Pride. Maar mijn doelgroep is niet per se Pride. Ik denk door de programma's en zo is dat niet echt zo. Dus ja, voor de rap scene ben ik vaak te gay. En voor de queer scene ben ik vaak te hip-hop, zeg maar. Dus ik zit altijd een beetje tussenin. Maar... Ik moet zeggen, ik heb dan de Melkweg uitverkocht afgelopen jaar. En dat heeft me wel een soort van confidence boost gegeven. Want ik had echt maar 6 liedjes.
1: Mm-hmm.
3: Dus toen dacht ik, oké, mensen komen wel echt voor me opdagen. Ook al heb ik maar 6 liedjes.
1: Maar wat? 6 liedjes is hoeveel minuten? 25 minuten?
3: Ja, nee, maar ik heb allemaal unreleased dingen gedaan. En ik had dansers.
1: Ja.
3: En het was gewoon uiteindelijk, ik weet niet, iedereen kende ook de teksten van die liedjes die ik niet had uitgebracht. Die ik gewoon alleen had geteased op mijn Snapchat of zo.
1: Ja.
3: Dus nee, nu wel heel comfortabel.
1: Mm-hmm.
3: Ik film nu ook een show over hiphop. Voor Phoenix en de NPO.
1: Mm-hmm.
3: Love of Summer of Hiphop heet het.
1: Ja.
3: En daarna komt mijn EP uit. Dus,
1: oeh, muzikaal gezien gebeurt er van alles nog wat.
3: Ja, en ik wil dat ook echt doorzetten, want dat is eigenlijk echt mijn passie. En ik vind reality tv was gewoon leuk om even geld te verdienen en zo, maar dat is niet per se
1: you're
3: echt wie
1: artist.
3: Ik ben.
1: Artist.
3: Ja, en ik vind dat creatieve proces ook gewoon heel leuk. Dus.
1: Ah, we gaan zo meteen even duiken in jouw artisticiteit. En natuurlijk ook even terugblikken. Nou ja, het is niet eens terugblikken, want we zitten nog midden in de World Pride Week. Ik ben heel benieuwd hoe dat voor je was. Je luistert naar de Wat een Week Show met Shai. En deze vrouw kan me altijd wakker maken. Shadé, the sweetest taboo.

0: welk moment van de dag deze vrouw langs zou komen. Ik zweer het je, ik gooi alles stil. Volgens mij was het 2001, stond ze in de Ahoy, daar was ik bij. En vanaf die dag ben ik aan het wachten tot ze aankondigt dat ze weer op gaat treden. Maar ik denk niet dat ze het gaat doen, man. Sade, ik mis je, daar komt het op neer. Mijn naam is Shai en zijn naam is...
1: Faisal.
0: En die zit hier gezellig bij mij in de studio. Faisal, ik heb gediekt op je Instagram en het was echt gewoon pride. Heb ik het terecht dat door World Pride het lijkt alsof we langer Pride aan het vieren zijn?
1: Ja, dus je hebt zeg maar dan Amsterdam Pride en dat stopt eigenlijk meestal op de Dam. Dus dan vorig weekend.
0: Juist, maar nu is het doorgetrokken.
1: Ja, met Museumplein. Dus nu duurt het tot volgens mij 9 augustus of zo.
0: Zie je hoe goed ik ingelezen ben. En ik behoor gewoon tot de regenboogcommunity.
1: Period.
0: Maar ik heb jou een aantal keer voorbij zien komen. Dus dat betekent World Pride was het gewoon junta, gewoon werk?
1: Ja, het was wel echt junta, maar ook wel echt genieten. Mm-hmm. Maar ja, je merkt altijd dat Pride zeg maar begint... al vroeg. Dus ik begon volgens mij bij Pride Amstelveen en toen deed ik Pride Groningen en Pride dit en Pride dat.
0: En dat... Het is Pride maanden voor jou.
1: Ja, het is echt maanden. En dan uiteindelijk komt Amsterdam en dan heb ik ineens 80.000 boekingen.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Dus dat is wel heel leuk.
0: Ja.
1: Dus ik heb dan op de Dam gestaan, op de Mainstage. Ik heb op Museumplein gestaan. En ik heb in Pride Oost gestaan. Dat is elk jaar echt mijn favoriete boeking. Dat is in Amsterdam-Oost.
0: Mm-hmm.
1: Is iets kleiner, maar het publiek is altijd gewoon lid.
0: Altijd lid.
1: Ja, altijd. Echt, zeg maar, als ze mij daar een set zouden geven van een uur... in plaats van 20 minuten, zou ik het ook helemaal prima vinden.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja, echt heel leuk publiek.
0: Ik was dus in Amsterdam afgelopen zaterdag, was het dan, botenparade. Mm-hmm. En op een gegeven moment... en ik vind dat dit meer geldt voor de mannen die behoren tegen behoren in de regenboogcommunity. Op het moment dat je naar buiten durft te gaan zoals jij je voelt.
1: Mm-hmm.
0: Dus you looked glammed up, you're ready gewoon. Ik zag een boy op de fiets met... Een roze latex broek, denk ik. Cowboy hoed. Oh, prachtig. Dat ik denk, ik vind dat op zo'n moment van Pride... raakt het me des te meer dat je dat durft eigenlijk. Omdat de wereld is zo eng daarbuiten.
1: Ja, klopt. En ik krijg ook wel soms rond Pride krijg ik heel veel van die DM's.
0: Wat dan?
1: Mag ik niet schelden, toch? Of...
0: Wat? Tuurlijk, schelden mag. Mensen, graag zelfs.
1: Niet dat ik zelf scheld, maar mensen zeggen dat zelf van... ja, vieze kanker, homo, je wordt neergeschoten van dat podium. Of gewoon allemaal dat soort berichten. Dat merk je dat het tijdens Pride wel heftiger is.
0: Oh, joh.
1: Maar ik ben nog niet geschoten, dus het zijn vaak mensen zonder een gun, denk ik. Want dit zijn echt mensen met een waterpistool. Dan denk ik, wat zit jij nou eigenlijk te praten over iets wat jij niet hebt?
0: Ja, maar maakt het je niet een beetje angstig?
1: Ik heb wel beveiliging mee naar veel shows, gewoon puur voor het geval dat.
0: Ja.
1: Omdat, ik heb ook wel eens op Kwakkoe opgetreden, bijvoorbeeld op de niet-roze zondag. En één keer is Lexus daar geschoten in zijn beeld. Dus ik was bang van, als ze Lexus al schieten in zijn beeld... wat gaan ze dan met mijn kleine beeld doen?
0: Ja.
1: Dus ik heb wel... Soms ben ik wel een beetje bang.
0: Ja, man. Sorry, ik schrik ervan. Want ik had gedacht dat, ik weet niet... tijdens rond... ja, ik kom er even niet uit. Ik schrik ervan omdat ik niet had gedacht... dat het in je inbox op deze manier naar buiten zou komen. Ik dacht eerder op straat. Want ik denk dan, ja, als je me niet moet, wat volg je me?
1: Nee, op straat moet ik eerlijk zeggen, ik heb er niet zoveel last van. Mensen denken echt dat ik buiten komen, mensen die met dezelfde energie. Laatst had ik een boeking ergens.
0: Mm-hmm.
1: En toen zag ik een groep dreddies ergens staan. Toen dacht ik, oh mijn god, hun gaan nu wachten tot ik ga optreden. En ze gaan me aanvallen. Dus ik zei tegen die beveiliging van, zij moeten weg.
0: Ja.
1: En toen kwamen ze, nee, we willen gewoon met jou op de foto. Vind je echt hard, man? Ik zei, ik dacht, ik word geklapt.
0: Ja, je weet het niet.
1: Ja.
0: Dit zijn gewoon van die, van die bitch mensen. Trouwens, zullen we dat gewoon gelijk doen? Let's bitch.
2: Can I be a bitch about it?
0: En dan niet in het specifiek deze mensen die een foto wilden... maar sowieso die mensen die in je DM sneaken om zomaar te komen praten. Let's bitch. Want ik bedoel, yes, het leven is positief... maar er is ook wel altijd iets om over te zeiken, toch?
1: Ja,
0: over te
1: klagen. Ja, zeker. Hetgene waar ik vandaag over wil bitchen is denk ik... het is ook wel Pride gerelateerd.
0: Ja.
1: Want ik vind dus dat zodra de Pride Month is... dan wordt iedereen uit de community wordt gebeld... en iedereen verdient duizenden euro's en is popping. Maar zodra dat het september is, dan is het voorbij.
0: Silencio.
1: Iedereen kan de uitkering in, niemand heeft geld, iedereen wordt depri. En zeg maar, we zijn gewoon mensen hun marketing tool, voor mijn gevoel. En dan is het marketingbudget ook op en dan is het klaar.
0: En dan is het op.
1: Maar ik heb dit ook wel, merk ik... met sinds de hele Black Lives Matter movement er was... merk ik dat in heel veel social campagnes of in programma's... doen ze één iemand van kleur, zodat ze kunnen zeggen van... kijk, diversiteit.
0: Ja. Ja.
1: Maar niet omdat ze het oprecht willen, voor mijn gevoel. Nou moet ik zeggen, bijvoorbeeld Amazon Prime is wel echt anders daarin. Want ik heb veel met hun gewerkt en zij waren altijd gewoon...
0: Het hele jaar door, verschillende campagnes.
1: Ja, ja. Dat. De shout-out naar Prime. Maar bij sommige bedrijven dan denk ik echt, ja, liefie. Die ene... Ja.
0: Maar de vraag is, ga je dan wel? Of zeg je, are you gonna go get your money? Of zeg je, fuck jullie?
1: Ligt aan de check, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, ja.
1: Kijk, als jij komt voor een klein bedrag, dan denk ik nee. Maar soms heb ik ook wel gewoon dingen geskipt, gewoon puur om een punt te maken.
0: Ja.
1: Dan was het veel gaan, maar dan dacht ik, ja, dan weten ze het wel. Waarschijnlijk boeiden ze het niet, want ze vroegen gewoon iemand anders. Maar ik vind wel dat we daar meer voor mogen
0: pleiten.
1: Ja.
0: Ik ben het met je eens, maar ik zit wel even te denken, volgens mij doe ik iets verkeerd.
1: Wat dan?
0: Want daar zit ik met mijn... Ik ben een triple threat, hè?
1: Aha.
0: Gay, zwart en vrouw. Heb je me ergens op het podium gezien bij World Pride?
1: Nee.
0: Shai, wat doe je?

0: Just Might. Je luistert naar de Wat een Weekshow hier zo. Mijn naam is Shai Kreuger, tegenover mij King Faisal. Maar toen ik net vroeg, stel jezelf voor, toen zei je Faisal. ik was in de war.
1: Ik had het daar net met mijn schoonmoeder ook over. Wat, ja, mijn stylist stelt me ook altijd iedereen voor als King Faisal. Ja. Maar King Faisal moet soms even geactiveerd worden. Want eigenlijk in de basis ben ik gewoon best wel een saaie persoon, denk ik.
0: Oh, maar is, met wie praat ik dan nu? Met Faisal of met King Faisal?
1: Ik denk dat dit Faisal meer is.
0: Dude!
1: Faisal is gewoon zeg maar...
0: Begin King Faisal te activeren.
1: Ik ben met mijn NPO, dus ik ben in mijn rustige...
0: Nee, je mag helemaal zijn wie het is dat je bent.
1: Dat moet je tegen mij niet twee keer zeggen.
0: Oh, kijk! Het was inderdaad een alter ego.
1: Ja, het is echt... Ook als ik op het podium ga, totdat ik zeg maar op het podium ga, heb ik diarree. Ja. En dan zodra ik begin, dan is het ineens...
0: Bam!
1: Ja, het is echt... Ook in die programma's, dan gaat er ook iemand anders even soms aan. En dan kijk ik terug, denk ik, wie is dit? Wie scheldt iemand hier uit?
0: Want want je bent wel spicy, inderdaad.
1: Ja, ik denk soms ook dat het AI is. Want ik kan niet voorstellen dat ik mensen zo grof uitscheld.
0: Ja, maar het komt uit je eigen mond. Dus die creativiteit heb je wel ergens opgedaan.
1: Allegedly.
0: Allegedly. Zijn er nog uitspraken die je kan herinneren waar je inderdaad van wakker hebt gelegen? Of heb je dat niet verzet?
1: Nou, bij House of Villains heb ik wel Magosha heftig uitgescholden.
0: Ja.
1: En bij Good Luck Guys heb ik Morena echt heftig uitgescholden met aanbijlip en zo. Maar dat, kijk, er is dus een heel stuk uitgeknipt.
0: Ja.
1: Waarin ik een zwarte aap was en weet ik. En dat heeft allemaal de edit niet gehaald.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar het stuk waarin ik haar uitschold voor een vieze. En weet ik veel.
0: Wat heb je gezegd? Wacht. Wat heb je gezegd? Fluister het, ze horen je niet. Oh, dat valt mee.
1: Oh.
0: Gewoon een vieze, iets visachtig.
1: Ja.
0: En
1: een hoe.
0: Prostitute-achtig.
1: Ja, dat.
0: Dat kan wel, maar oké, wacht even. Dus nu hebben we te maken met Faisal.
1: Ik denk allebei een beetje.
0: Allebei een beetje. Oké, we gaan King Faisal gaan we straks eruit halen.
1: Oké.
0: En dan wil ik nu even van Faisal weten. Nu doe ik alsof je twee persoonlijkheden hebt. Maar we hadden het net even over... Nou ja, je bent 17 toen je begon met je YouTube-pagina... met als doel making it big... kunnen leven van wat het is dat je doet. Maar op een gegeven moment ook een grotere muziekdroom.
1: Mm-hmm.
0: En die muziekdroom is lastig om tot uiting te brengen, zei je. Want enerzijds ben je dan voor de hiphopwereld ben je te gay.
1: Mm-hmm.
0: En voor de gaywereld ben je te hiphop.
1: Yeah.
0: Maar op dit moment ben je dan heb je een soort van... Is er een balans aan het groeien daar?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat zeg maar... ik best wel veel werd tegengewerkt door bijvoorbeeld ook andere rappers. Als ik bijvoorbeeld een boeking ergens kreeg wat buiten Pride was... dan zeiden ze, oh, we gaan niet voor hem of na hem. Of dan werd ik wel uitgenodigd in de studio... en dan wilden ze iets anders van me dan een tune maken... maar dan was het allemaal weer stiekem. Dus iedereen is
0: juice!
1: Eigenlijk... Ja, dus ik denk eigenlijk gewoon dat iedereen in die...
0: Oké, maar je wilt daar rustig overheen praten? Nee, King Faisal, die heb ik even nodig. Boys nodigen je uit naar de studio... maar dan uiteindelijk voor iets totaal anders dan muziek maken?
1: Ja, dat is vroeger wel vaak gebeurd, ja.
0: Maar niet...
1: Ik heb geen tunes uiteindelijk met ze gemaakt.
0: Nee, maar ik bedoel, je bent niet in situaties terechtgekomen... waarvan je denkt, tering, what the fuck?
1: Jawel... Nou, niet echt dat ik zeg maar zelf me rot erover voel of zo, maar ik ben wel eens ergens uitgenodigd geweest bij een bepaald best wel een grote artiest.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, oké, ik kom gewoon in een trainingspak en ik had mijn baard een beetje laten staan, want ik dacht dan match ik de vibe.
0: Ja.
1: En toen kwam ik daar, zat iedereen aan de ballonnen en iedereen ging met gewoon met Gmails. Ik zag echt allemaal dingen en toen dacht ik. Ik ben nu eigenlijk zeg maar, de minst gay persoon ineens in de ruimte.
0: Oh ja.
1: Dus dat is een beetje. Ja, gewoon dubbel.
0: Ja, maar nu heb je... Nou ja, die tijden zijn hopelijk voorbij. Je hebt je weggevonden tussen die twee verschillende platformen, zeg maar. En waar sta je dan nu muzikaal gezien?
1: Nou, ik ben nu wel heel erg gemotiveerd. En ik moet ook... Ik was laatst door mijn vriendin April uitgenodigd bij Ronnie Flex op een ADF-party.
0: Mm-hmm.
1: En toen dacht ik, zou ik wel gaan. Maar hij en zijn crew zijn dus echt de liefste mensen ooit. Hè? En toen dacht ik, die rappers die het echt hebben gemaakt zijn gewoon lief. Het zijn altijd die mensen die het net niet zijn. Die komen met die homofobische dingen.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar, dus maar muzikaal gezien, welke stap ben je nu aan het zetten?
1: Ik heb nu dan mijn EP af.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb dus nu besloten dat ik deze EP drop. En ik dan een Engelse track ga uitbrengen.
0: English?
1: Ja. Yeah.
0: How is your English good?
1: I hope so.
0: Okay, and what is it you're going to talk about?
1: Everything.
0: And what is the idea of dropping an English track?
1: I want to go international.
0: Love it.
1: Because I hate the polder glamour.
0: Yeah.
1: En het maakt me missen. It makes me nauseous.
0: It makes you nauseous. Yeah. You want to go richting... What is his name again? Hoe heet hij ook weer?
1: Lil Nas X.
0: Lil Nas X.
1: Maar dan wel met een beter eind.
0: Hoe bedoel je beter? Oh ja, die is niet goed. Die is niet goed bij zijn hoofd. Ja, ja, ja. Maar is hij ondertussen weer terug naar de...
1: Ik heb hem niet gesproken, maar volgens mij komt hij terug. Maar...
0: Voor de mensen die het hebben gemist, Lil Nas X, van het ene moment op het andere moment liep hij op een gegeven moment in zijn boxershort op straat, aangehouden door de politie. Allemaal rare...
1: Hij zat in psychose of zo.
0: Hij zat in psychose, inderdaad. Nou, ja. We hopen in ieder geval dat het een stuk beter met hem gaat. Maar het Pursuing an International Career. Yeah. That is what you want to do.
1: En ik denk ook dat het nu moet. Want ik ben nu ook op leeftijd een soort van... En niemand wil een 40 jaar oude homo zien twerken nog. Dus ik denk dat ik het echt nu snel moet gaan doen.
0: Wauw.
1: Ik denk dat wel. Ja, sorry, het is wel age-appropriate. Zeg maar, op een gegeven moment denk je van... Oké, het is klaar en dan...
0: Ik zei tegen je, laat me niet anti op je komen. Maar Faisal, ik ben 44. En ik wil nog een keer op het podium gaan staan twerken.
1: Ja, maar...
0: En ik neem aan dat ik het kan. Kijk hoe goed jij eruit ziet. Op het moment dat je 40 bent... Ben je een lekkere zadie gewoon. Twerk je ass op het podium.
1: Denk je?
0: Ja.
1: Maar ik heb dus, ja. Maar ik heb ook het gevoel dat de industrie een beetje zo is. Net als met vrouwelijke rappers.
0: Dan dat je op een gegeven moment outdated bent.
1: Net als met bijvoorbeeld Lil' Kim. Ik hou van Lil' Kim. Nou, los van dat ze hele gezicht heeft veranderd. Maar dan op een gegeven moment is het klaar.
0: Ja, maar ik denk dat dat ook wel te maken heeft met hoe je ouder wordt.
1: Ja.
0: Gracefully. Weet je wel, aging like fine wine. Ripening like a mango. Yes. Maar een soort van verschrimpelen als een... passievrucht, dat is het niet, nee.
1: Maar ik moet gewoon iets meer denken dat ik dan jong ben. Want ik heb soms wel moeite met de trap oplopen. Hè? Dus dan denk ik van, hoe ga ik over 13 jaar dan nog twerken?
0: Don't do it. Ga nu voor die carrière. Schiet op.
1: Daarom.
0: En als je daar op het podium staat, stuur me een filmpje.
1: Nee, ik nodig je uit. Dan kom jij ook twerken.
0: Beter! Ja. Nodig me uit, kom ik ook twerken. Oké, okay, schiet op, want mijn knieën twerken. zijn nu al vermoeid. Snoop Dogg met Mariah... Wow.
1: Oh.
0: I lost my English. Snoop Dogg featuring Mariah Carey, Say Something... draai ik nu. Spin ik nou op NPO Blend.

0: Outkast, hoe heet hij ook alweer? Andre 3000 woont in Amsterdam.
1: Oh ja?
0: Jazeker. En ik ben hem dus, ik denk een half jaar geleden kwam ik hem tegen. Reed langzaam, ik zat in de auto met een vriendin van mij. Met mijn vriendin trouwens. Dit was, ik weet niet meer welk park in Amsterdam, leden we langs. En wij zo, huh? Ik zeg, dat is Andre 3000. Zij zo, nee, ik zei, wel, dat is hij echt. Dus ik teruggedraaid. Hé, hey, bleek hij te zijn. En dit was vorige week dinsdag, denk ik. Reek 's avonds uit Soho-huis in Amsterdam, onderweg naar huis. En ik denk, hey, Andre 3000 woont in Amsterdam. Dus ben je echt een Outkast Andre 3000-fan? Check hem in Amsterdam.
1: Oh, je moet hem uitnodigen voor NPO Blend.
0: Ik durf, dus ik heb hem toen aangesproken. Ik heb zijn nummer gekregen.
1: Oh!
0: Maar ik ben dan zo'n kutje die durft daar dan toch niet iets mee te doen.
1: Jawel, schat. Dit moet je doen.
0: Ah, maar zou ik hem gewoon nu een voice-appje sturen dan?
1: Ja, doe het.
0: Durf ik dat?
1: Dat je zijn nummer ook hebt gekregen.
0: Ja, gek hè?
1: Ja.
0: Het is ook, ik begrijp er zelf ook allemaal niks van, to be very honest.
1: Het was meant to be, hoor, denk ik.
0: Andre Benjamin 3000. Yeah. Nee, ik ga geen voice-appje sturen. Ik ga straks een berichtje sturen.
1: Oké. Okay. Nou, en dan, weet wat hij zegt.
0: Oh my god, ik ben heel benieuwd. Ik heb er geen ene moment aan gedacht om hem uit te nodigen naar de studio.
1: Ja, Faisal, wat je doet, gaat.
0: Wauw, geen ene seconde aan gedacht, hè?
1: Ik wel.
0: Ja, jij wel.
1: De eerste seconde.
0: Oké, check. Ik moet al bijna gedacht tegen je zeggen, want het is bijna 6 uur. We hebben nog 2 dingen die we moeten doen. Zometeen moet jij ons even meenemen naar de slaapkamer. Ik ben heel erg benieuwd naar de muziek die jij daar draait.
1: Oké.
0: Maar voordat dat zover is, activate King Faisal.
1: Oké.
0: Wie in de scene...
1: Oh nee.
0: Ja. Wie in de scene lacht met je, maar weet je eigenlijk van dat ze een viezerik is? Of zijn? Kunnen meerdere mensen zijn? Hij of een zij? Is er iemand op dit moment waarvan je denkt, Shai, ik heb eigenlijk 3 appeltjes te schillen met iemand?
1: Nou, sowieso. Er is dus een guy.
0: Ja.
1: En waar ga ik dit echt zeggen? Want die guy is zo onrelevant. Er is iemand anders.
0: Die onrelevante guy ga je niet zeggen.
1: Nee, want die heeft ook gisteren mijn manager gedm'd. En ik was echt, een jaar geleden was echt naar zijn huis gegaan. Maar ik heb geen tijd.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk van ja, hij heeft gewoon niks te doen.
0: Oké. Okay.
1: Dus
0: okay, skip
1: hem
0: die
1: ga
0: ik
1: niet geven. Maar er is dus, ja, mijn beste vriendin, April.
0: Ja.
1: Zij heeft dus een zusje, Jillian. Zij maakt TikToks.
0: Ja.
1: En ik heb met haar een programma Hak Over de Sloot gedaan.
0: Ja.
1: Oké, okay, er zijn wat dingen gebeurd, ook in privé situaties.
0: Wat voor dingen? Wees specifiek, hè? Want dan kan ik, anders kan ik je niet helpen.
1: Ja. Nou, niemand kon het gewoon met haar vinden in dat programma.
0: Ja.
1: En zij ging om met een meisje met wie ik omging, waarmee ik een YouTube-kanaal had, Kelly. En Kelly die heeft nogal last van dingen te verzinnen.
0: Mm-hmm.
1: Allegedly.
0: Pathologisch leugenaar.
1: Allegedly.
0: Oké, okay, go on, ga verder, ja.
1: En die was een soort van samengespannen met een familielid van mij. En die ging rondvertellen dat mijn familielid, omdat ik diegene geen geld gaf, naar de voedselbank moest.
0: Oh damn, Faisal, was dat de waarheid?
1: Nee.
0: Oké, ga door.
1: Dus, en al ging diegene wel naar de voedselbank, het is niet mijn priority om iedereen geld te geven.
0: Nee, dat is ook zo.
1: Maar oké, dus toch.
0: Ja.
1: Dus, nu dacht ik, het zijn 2 jaar zijn verder. Maar nu is er dus een opname gemaakt van een event van eergisteren. Dat zij dus helemaal slecht over mij zit te praten. En dat ik een slecht mens ben. En ik ben daardoor ook een keer niet uitgenodigd geweest op een event, omdat ik bleek te pesten volgens haar. En nu heb ik gewoon een heel bericht gestuurd en ik heb mijn advocaat geappt van, als ik nu nog 1 ding hoor, ik ga nu gewoon mensen aanklagen. Want nu ben ik het gewoon zat. Want je wil lullen met je bek. Ja, sorry.
0: Ja, en het ding is, ze bemoeien ook met je geld. Want als jij dan vervolgens niet wordt uitgenodigd.
1: Dat.
0: Maar damn, dit was wel een As the World Turns verhaal, hoor.
1: Oh, sorry.
0: Nee, wacht even. Het is de April, je beste vriendin, die heeft een zusje. De zusje heeft een vriendin.
1: Kan mensen aanklagen. Want nu ben ik het gewoon zat. Want je wil lullen met je bek. Ja, sorry.
0: Ja, en het ding is, ze bemoeien ook met je geld. Want als jij dan vervolgens niet wordt uitgenodigd.
1: Dat.
0: Maar damn, dit was wel een As the World Turns verhaal, hoor.
1: Oh, sorry.
0: Het is de April, je beste vriendin, die heeft een zusje. De zusje heeft een vriendin. En die vriendin wil je

0: Je pussy stinkt.
1: Nee, zij maakt dus filmpjes dat ze... Dus dit klinkt, het is echt heel erg, jongens. Maar omdat mijn familie erin betrokken was, ben ik ook heel ver gegaan. Maar zij had dus die video over mij gemaakt. En zij maakt filmpjes over dat ze eczeem op haar hoofd heeft. Dus in mijn tune zei ik, ik ben blessed, jeuk aan je hoofd, want ik weet, je hebt stress. En toen had ik bij mijn concert haar hoofd op die ledschermen gezet. En toen stond ik, want ik ben blessed, jeuk aan je hoofd, want ik weet, je hebt stress. Ja. En toen daarna kreeg ik ineens een mail over het gebruiken van beeldrecht.
0: Okay.
1: Maar ik denk dat het een Prodeo-advocaat was. Want daar had ze die advocaat geloosd. En kregen we ook geen reactie meer. En was het ineens...
0: En jij betaalt je advocaten. Want dit is de tweede, derde keer dat ik je over advocaten hoor.
1: Ja. Maar ik vind het fijn. Want het is dat of het wordt ratchet.
0: Bless your heart.
1: Ja.
0: You're blessed. Ben je ook grateful?
1: Ja, lately wel heel erg. Oh, eerst niet zo. Eerst was ik wel heel veel aan het zeiken.
0: Ja.
1: Maar toen dacht... Nu denk ik echt van, oké... Okay. Ik ben blessed, ik leef. Het had ook anders kunnen zijn.
0: Juist, ja.
1: Ik had ook gewoon nu... ik had ook ergens achter een raam kunnen staan. Of weet ik veel wat, Tolly moeten eten voor als een baan. Zeg maar, dat had ook gekund. Niet dat dat heel erg is, maar...
0: Nou ja, als je het niet wil...
1: Nee, dat bedoel ik. Zeg maar,
0: als je geen zin hebt om Tolly te eten en je moet... om te kunnen eten, is raar.
1: Ik weet dus niet wat ik zou doen als ik dit niet zou doen. Ik denk echt dat God wil...
0: Wie zou Faisal zijn geweest als je niet een podium had? Dat bedoel je?
1: Dat denk ik echt.
0: Want... ik bedoel, iedereen zijn pad is al voor hem of haar of Dean uitgeschreven. Voor jou ook, Faisal.
1: Dat denk ik ook, inderdaad.
0: This king life is for you.
1: Ja,
0: die As the World Turns dingen, schrap ze uit je...

0: je het op je eigen muziek kunnen doen?
1: Wie, ik?
0: Ja, jij.
1: Oh, girl. Nee.
0: Why not?
1: Ik kan niet eens, ik vind het ook al awkward om soms naar mijn eigen muziek te luisteren, zeg maar.
0: But why?
1: Ja, niet altijd hoor. Maar dat zou ik zo awkward vinden. Dan hoor je ineens je eigen stem.
0: Zou je het niet kunnen doen op...

0: Kijk hoor, je zou het dus bijvoorbeeld niet kunnen doen op deze.
1: Jij wil het, I got it, no money, no honey. Classy, bougie, nasty. Classy, bougie, nasty. Je wilt de pissie van mijn poem poem, maar je hebt geen poem poem. Kan er niks aan doen doen, wil niks met je doen doen.
0: Ondertussen het pakje. Je krijgt een soort van plaatsvervangende schaamte. What is going on? It's your music.
2: Ja, maar ik heb er nooit echt over nagedacht om iets te gaan doen op mijn eigen muziek. Nee.
0: I mean,
2: nee.
0: Het zou kunnen, toch?
2: En mijn muziek is ook niet echt zo zwoelachtig. Ik vind wel dat muziek, als je het dan opzet in de bedroom, dat het een soort van meer zwoel moet zijn.
0: Oh, ik ben benieuwd waar je het dan wel op zou doen.
3: Let's talk about sex, baby.
4: Let's talk about sex. Let's talk about sex.
0: Oké, dus muziek in de bedroom has to be a little spannend.
2: Ja, ik vind van wel. Ik denk ook dat, zeg maar... ik ben afgelopen tijdens een paar keer in een stripclub geweest.
0: Oh, sexy.
2: Ja, en ik heb daar laatst ook een luistersessie gehouden voor mijn nieuwe muziek.
0: Ja.
2: En al die paaldanseressen, die gaan ook meer op een soort van zwoele muziek. In mijn hoofd staat ze echt daar te dansen op Wine & Catch en zo.
0: Oké, got you.
2: Maar dat is ook niet zo, zeg maar. Want dan zijn ze binnen 2 seconden uitgeput als ze daar... You want me, bom, bom.
0: Ja, dat zou niet worden. En waar zou je het dan wel op doen?
2: Nou, ik vind dus dat bijvoorbeeld The Weeknd heeft echt veel van die sensuele tunes. Hij heeft ook die ene serie, The Idol, op HBO. En daar heeft hij echt alleen maar van die zwoele bedroom tunes voor gemaakt, vind ik.
0: Oké, kies eentje.
2: Daarvan Phil the Void, of I'm a Freak.
0: I am a Freak.
2: Van Lily Rose Depp is die.
0: Oh.
2: En hij heeft die zeg maar gemaakt.
0: Wacht even. Nee, er is een... hoor je dat? Jullie horen dat niet? Ik hoor ineens muziek door mijn koptelefoon heen.
2: Ja, dat is nu weg.
0: Wat zeg je?
2: Die muziek is nu weg, of niet?
0: Nee, bij mij niet. Ik hoor nog steeds muziek door mijn koptelefoon heen. En ik hoor jullie niet en ik hoor mezelf niet.
2: Oh.
0: Dit is heel raar. Ik snap niet wat er aan de hand is. Er is... Ja, oké, het is nu weg. I'm a freak.
2: Step, denk ik.
0: A Freak van Lily Rose.
2: Ja, of van The Weeknd Earned It. Eén van die twee. Dat vind ik gewoon echt van die sensual tunes of zo.
0: Oké, ik ga het even zoeken hoor. Ik was er eventjes afgeleid, want het, ik weet niet, het was heel raar wat er gebeurde qua geluid, maar jullie hoorden het al.
2: Sabotage.
0: Niet. Jarno, ik heb je nodig, want het lukt mij niet om het te vinden. Doe maar gewoon YouTube, I'm a Freak, Lily Rose.
2: Maar wat voor muziek zou jij luisteren in de bedroom dan?
0: Oh my god, darling, it's gotta be spicy. Ik ga sowieso altijd, als ik een voorbeeld moet geven... dan ga ik altijd voor Motivation van Kelly Rowland.
2: Van Kelly Rowland, ja.
0: Definitely.
2: Maar
0: altijd.
2: Dat is ook meer die vibe, vind ik.
0: Gewoon. En die videoclip erbij, ook met al die verschillende handen... die op een gegeven moment over de heen...
2: Maar ik vind haar sowieso heel sexy, Kelly Rowland.
0: Toch?
2: Ik vind haar ook best wel na Destiny's Child underrated of zo.
0: Omdat definitely.
2: Alle focus is wel echt meer op Beyoncé. Maar ik vind haar ook gewoon een Beyoncé, zeg maar.
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Even kijken hoor. Dit is de plaat waar jij het dan over...

0: is popmuziek.
1: Nee, maar...
0: Ik vind hier niks seksies aan.
1: Er komt, zeg maar, straks wordt het anders. Dan heeft het The Weeknd een soort van haar stem
0: getweet. Oké, ik heb geen geduld. Ik ga er doorheen zappen gewoon op geluk dat ik het vind.
1: Nee, hier nog niet.
0: Nee, sorry. Faisal, you had one...
1: Oké, okay, earn one, it van The Weeknd dan.
0: Nee, want ondertussen staat het nieuws om de
2: hoek. Geen nieuws.
1: Wat is er in het nieuws belangrijker dan dit?
0: Niks niet. Wat is in een leven belangrijker dan seks?
1: Weet je, geld?
0: Oh ja, dat zou best wel kunnen. Ja. Hoeveel verdien jij? Hoeveel verdien jij?
1: Dat verschilt per maand.
0: Wat is het minimale? Nee, ik laat je met rust. Faisal vond het...
1: Jij wil dat ik beroofd word straks op straat hier buiten, hè?
0: Wat zeg je?
1: Jij wil dat ik beroofd word op straat.
0: Nee, absoluut niet. Ik was gewoon vervelend aan het doen. Het gaat goed met je en ik ben blij om dat te horen, man. Zodra die single in de maak is... Halen at your girl.
1: I will. En dan kom ik hier langs met André, ja?
0: Yes, met André 3000. Ik ga jullie samen
1: boeken. Ik manifesteer het.
0: Toch? En over de poekers die je draait in bed. Ik bedoel, ieder zijn ding, hè? Lily Rose, Deep, I'm a Freak. Ik denk dat het gewoon echt te maken heeft met het ritme op de achtergrond. It throws me off.
1: Nee, maar voor mij is het ook
0: maar
1: niet
0: Maar schat, wij hoeven ook niet samen in bed te liggen.
1: Jammer.
0: Jij je ding en ik mijn ding. King Faisal, gezellig dat je er was. Het is deze vrijdag, het is alweer tijd voor mij om gedag te zeggen. Check je volgende week. Faisal, check je snelbel.
2: Bye.
0: Bye.
3: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marlene Reusser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reusser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
2: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
1: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
3: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
1: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend.

0: uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Ray Sink, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. Dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is, anderhalve maand na zijn komst, plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
2: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven, om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
1: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Show. Blend. 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de VS. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaarbewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv. Hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten als Madonna, All Saints en U2.

0: De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer. Het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig worden. Morgen veel zon. Het wordt dan 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Show. Blend. 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraude-helpdesk. Vaak worden er nep-advertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000... tegen €75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: worden met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Show. Blend. 12 uur. Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer, vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. Twee uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met de regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van een windmolenpark voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.